0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat in Alabama geen doodstraffen meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. De straf is volgens de rechter in strijd met het verbod op vrede en ongebruikelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk nog voor het Amerikaans Hooggerechtshof. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België is gewonnen. De prijs viel bij de EuroMillions loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekend. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook weer buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal.

0: van Vechtel FM.
1: Kensington.
0: En dit is nieuw.
2: Hoi, Aniek hier. En dit is mijn nieuwe single Let It Out op Vechtel FM.
0: Vechtel FM.

0: ZFM Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei te vol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte en hij gaat de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar, voor het eerst sinds 1972, weer een bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. Het weer, lokaal nog een bui, is 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM. De nacht van Vechtel FM.

0: ZFM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Leersen, Vilsteun.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn afgelopen avond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boze straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. Ze riepen teksten als "buitenlanders eruit". De man die is aangeklaagd voor een schietpartij bij een Chanukka-viering in december in Sydney wordt nog eens aangeklaagd voor 19 extra misdrijven. Daarmee komt het totaal op 78 misdrijven, waaronder 15 moorden, 40 pogingen tot moord. In de nieuwste aanklachten wordt de man onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en het schieten met de intentie om te moorden. De man schoot samen met zijn vader op Bondi Beach. Zijn vader werd door de Australische politie doodgeschoten. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn nog niet geplaatst voor het WK. Ze wonnen wel van Polen met 3-1, maar dat was niet genoeg. Nederland moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer, lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig, maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM. De nacht van Vechtel FM. Vechtel FM.
2: And you can dance. For inspiration.

0: En weet je nog?
1: Radio Neuleuzen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Leersen, Vilsteun.

0: FM Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand en riepen teksten als buitenlanders eruit. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor een bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas. Sindsdien zijn op die manier 8 mensen geëxecuteerd. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is het het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de Euro Millions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: FM Headlines. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. En Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij van maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de EuroMillions loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder viel er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. Het weer, vanochtend zon, maar vanmiddag weer buien bij 15 tot 18 graden.
1: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Kinderburgemeester Milou Groen die organiseert op woensdag 24 juni... een ontmoetingsdag voor kinderen van 10 tot 13 jaar. Met de activiteit wil zij leeftijdsgenoten op een laagdrempelige manier... met elkaar in contact laten brengen. Tijdens de middag kunnen kinderen samen bakken, spelletjes doen en nieuwe vrienden maken. Milou die kwam op het idee vanuit haar eigen ervaringen met een gehoorbeperking. De bijeenkomst die vindt plaats van 2:30 tot 4:30... En dat allemaal in de Trefkoele Plus in Dalfsen. Aanmelden, dat kan via de site van Kerngezond Dalfsen. De provincie Overijssel die heeft de subsidieregeling voor de wolfwerende maatregelen opnieuw opengesteld. Hoefdierhouders die kunnen financiële steun krijgen voor maatregelen die de kans op een aanval door een wolf verkleinen. De subsidie is beschikbaar voor onder meer elektrische afrasteringen, mobiele schaapskooien, nachtkralen en kuddebeschermingshonden. Zowel hobbyhouders als professionele dierhouders die kunnen een aanvraag indienen. Aanvragen wordt behandeld op volgorde van binnenkomst. En tot slot, Bibliotheek Ommen die organiseert op 23 juni een digi-special over wandel-apps. Tijdens de bijeenkomst leren bezoekers hoe zij een wandel-app downloaden, een route starten en de app gebruiken op hun smartphone. Ook is er ruimte om vragen te stellen. De digi-special die maakt deel uit van een maandelijkse digitaal café. De bijeenkomst die duurt van 10 tot 12. Deelname is gratis en aanmelden, dat is niet noodzakelijk. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rvvechtal.nl of je volgt ons uiteraard op de socials. Vechtal.

0: één stem. 3 frequenties. Vechtal FM.
1: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
2: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Leersen, Vilsteun.

0: Vechtal FM. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
1: EG ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen uitvoeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, die Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter, zegt correspondent Sjoerd Daas.
5: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
4: Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Rode, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Volgens een rechter is dat in strijd met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met het stikstofgas. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euro Millions loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder werd er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is niet bekendgemaakt. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg. Oranje kreeg in de slotfase een penalty tegen, maar kwam verder geen enkel moment in de problemen.
6: En die penalty gaat erin. Kamtsjik scoort. Zij bepaalt de eindstand op 3-1. Maar inmiddels is duidelijk dat ook Frankrijk heeft gewonnen. En dus is Nederland alsnog de nummer 2 en veroordeeld tot het spelen van de WK-kwalificatie play-offs.
4: En de loting voor die play-offs is over 2 weken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeer!
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een eerste dagelijkse file in het oosten van het land en die staat op de A50 Arnhem richting Oost. Tussen Knoopert Ewijk en Ravenstein 5 kilometer file rijden met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtel FM. Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Koeweit. Die zijn een reactie op Amerikaanse aanvallen op doelen in Iraanse havensteden, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Roden, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euro Millions loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder viel er zo'n hoge prijs in het land. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien en het wordt 15 tot 18 graden.
0: Vechtel FM, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Kinderburgemeester Milou Groen die organiseert op woensdag 24 juni een ontmoetingsdag voor kinderen van 10 tot 13 jaar. Met de activiteit wil zij leeftijdsgenoten op een laagdrempelige manier met elkaar in contact laten brengen. Tijdens de middag kunnen kinderen samen bakken, spelletjes doen en nieuwe vrienden maken. Milou die kwam op het idee vanuit haar eigen ervaringen met een gehoorbeperking. De bijeenkomst die vindt plaats van 2:30 tot 4:30 en dat allemaal in de Trefkoele Plus in Dalfsen. Aanmelden, dat kan via de site van Kerngezond Dalfsen. De provincie Overijssel die heeft de subsidieregeling voor de wolfwerende maatregelen opnieuw opengesteld. Hoefdierhouders die kunnen financiële steun krijgen voor maatregelen die de kans op een aanval door een wolf verkleinen. De subsidie is beschikbaar voor onder meer elektrische afrasteringen, mobiele schaapskooien, nachtkralen en kuddebeschermingshonden. Zowel hobbyhouders als professionele dierhouders die kunnen een aanvraag indienen. Aanvragen wordt behandeld op volgorde van binnenkomst. En tot slot, Bibliotheek Omme die organiseert op 23 juni een digi-special over wandel-apps. Tijdens de bijeenkomst leren bezoekers hoe zij een wandel-app downloaden, een route starten en de app gebruiken op hun smartphone. Ook is er ruimte om vragen te stellen. De digi-special die maakt deel uit van een maandelijkse digitaal café. De bijeenkomst die duurt van 10 tot 12. Deelname is gratis en aanmelden, dat is niet noodzakelijk. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rvvechtal.nl of je volgt ons uiteraard op de socials.
0: Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog weinig bijzonderheden in het oosten van het land op de weg. Een file die opvalt en die staat op de A50 van Arnhem naar Os. Bij Ravenstein 10 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vechtal FM.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
0: Vechtal FM. Nieuws.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de straat van Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Demonstranten staken fakkels aan en richtten veel schade aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
6: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken, een bus ging in vlammen op, politieauto's werden aangevallen, winkels werden geplunderd.
5: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een Pakistanse organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met de Pakistanse tak. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal komende weken. Oranje verbleef hiervoor in New York. Daar zijn ze vooral bezig met de NBA-finales in het basketbal. Maar in Kansas is dat wel anders, zegt commentator Arman Afsaroglu.
7: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners. En ze zijn maar wat trots dat hier het WK-voetbal gespeeld gaat worden.
5: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien. Mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeer.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de A35 Almelo richting Enschede. Bij Hengelo Zuid 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 10 minuten oponthoud. Er is een ongeluk gebeurd op de N348 Zutphen richting Deventer. Bij Epse 3 kilometer met bijna een half uur vertraging. En tenslotte de N18 Zevenaar richting Duiven. Voor de aansluiting met de A12 staat 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in Iraanse havensteden, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. De voetbalsters van het Nederlands elftal hebben met 3-1 gewonnen van Polen, maar zijn toch nog niet geplaatst voor het WK. Oranje moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien. Het wordt 15 tot 18 graden.
1: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Kinderburgemeester Milou Groen die organiseert op woensdag 24 juni een ontmoetingsdag voor kinderen van 10 tot 13 jaar. Met de activiteit wil zij leeftijdsgenoten op een laagdrempelige manier met elkaar in contact laten brengen. Tijdens de middag kunnen kinderen samen bakken, spelletjes doen en nieuwe vrienden maken. Milou die kwam op het idee vanuit haar eigen ervaringen met een gehoorbeperking. De bijeenkomst die vindt plaats van 2:30 tot 4:30 en dat allemaal in de Trefkoele Plus in Dalfsen. Aanmelden, dat kan via de site van Kerngezond Dalfsen. De provincie Overijssel die heeft de subsidieregeling voor de wolfwerende maatregelen opnieuw opengesteld. Hoefdierhouders die kunnen financiële steun krijgen voor maatregelen die de kans op een aanval door een wolf verkleinen. De subsidie is beschikbaar voor onder meer elektrische afrasteringen, mobiele schaapskooien, nachtkralen en kuddebeschermingshonden. Zowel hobbyhouders als professionele dierhouders die kunnen een aanvraag indienen. Aanvragen wordt behandeld op volgorde van binnenkomst. En tot slot, Bibliotheek Ommen die organiseert op 23 juni een digi-special over wandel-apps. Tijdens de bijeenkomst leren bezoekers hoe zij een wandel-app downloaden, een route starten en de app gebruiken op hun smartphone. Ook is er ruimte om vragen te stellen. De digi-special die maakt deel uit van een maandelijkse digitaal café. De bijeenkomst die duurt van 10 tot 12. Deelname is gratis en aanmelden, dat is niet noodzakelijk. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons uiteraard op de socials.
1: Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden. Deze ochtend op de weg in het oosten van het land een paar korte dagelijkse files. En wat opvalt is de N348 Zutphen richting Deventer. Bij Eps is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 3 kilometer file met een klein half uur vertraging. En de N810 Zevenaar richting Duiven bij de werkzaamheden en de aansluiting met de A12 staat 4 kilometer file en dat kost je een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM.
2: Vechtal FM.
1: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.
3: Samen.

0: Vechtal FM.
1: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalfsoverdalsen.nl.
2: Schat, volgende week hebben we feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
3: Dan bel je toch Twente Verhuur?
2: Doet hij dat ook dan?
3: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
2: En dan zit wij straks met afwas.
3: Zelfs dat doen ze voor je.
2: Goh, lekker hoor.
3: Van Twenteverhuur.nl.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
3: Nee joh, Twente regelt alles.
2: Oh, door kan ik wel aan wennen.
3: Twenteverhuur.nl.
5: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: Vechtal FM Nieuws.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. Dat is niet de bedoeling, zeggen ChristenUnie en CDA.
7: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
8: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken, zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
6: Ze willen dat het kabinet uitzoekt of de investering nog tegen te houden is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn meer dan 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistaanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De politie houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. Dat is onderdeel van een nieuwe campagne die ouders erop moet wijzen hoe gevaarlijk een fatbike kan zijn voor hun kinderen. Minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
9: Ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
10: Zou ze ook morgen willen invoeren?
9: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou helemaal tijd.
6: Waarschijnlijk komt er een helmplicht voor een fatbike in 2027. Het weer, vooral in het noorden, breekt de zon door. Kan hier en daar nog een bui vallen, maar het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. En tussendoor is het zonnig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Het koffierondje.

0: FM. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Kinderburgemeester Milou Groen die organiseert op woensdag 24 juni een ontmoetingsdag voor kinderen van 10 tot 13 jaar. Met de activiteit wil zij leeftijdsgenoten op een laagdrempelige manier met elkaar in contact laten brengen. Tijdens de middag kunnen kinderen samen bakken, spelletjes doen en nieuwe vrienden maken. Milou die kwam op het idee vanuit haar eigen ervaringen met een gehoorbeperking. De bijeenkomst die vindt plaats van 2:30 tot 4:30 en dat allemaal in de Trefkoele Plus in Dalfsen. Aanmelden, dat kan via de site van Kerngezond Dalfsen. De provincie Overijssel die heeft de subsidieregeling voor de wolfwerende maatregelen opnieuw opengesteld. Hoefdierhouders die kunnen financiële steun krijgen voor maatregelen die de kans op een aanval door een wolf verkleinen. De subsidie is beschikbaar voor onder meer elektrische afrasteringen, mobiele schaapskooien, nachtkralen en kuddebeschermingshonden. Zowel hobbyhouders als professionele dierhouders die kunnen een aanvraag indienen. Aanvragen wordt behandeld op volgorde van binnenkomst. En tot slot, Bibliotheek Ommen die organiseert op 23 juni een digi-special over wandel-apps. Tijdens de bijeenkomst leren bezoekers hoe zij een wandel-app downloaden, een route starten en de app gebruiken op hun smartphone. Ook is er ruimte om vragen te stellen. De digi-special die maakt deel uit van een maandelijkse digitaal café. De bijeenkomst die duurt van 10 tot 12. Deelname is gratis en aanmelden, dat is niet noodzakelijk. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rvvechtal.nl of je volgt ons uiteraard op de socials.

Vechtal FM wordt RTV 4. De naam verandert. Wij houden je nog meer op de hoogte van het nieuws in jouw buurt. En we draaien de lekkerste muziek voor jouw dag. Je vindt ons nog steeds hier. Wij worden RTV 4.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, is een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet maar zien me leeg zijn.

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
3: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Vechtal FM Nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie in Zuid-Afrika meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. En zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Er wordt nog naar hen gezocht. Vandaag begint een campagne waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ouders wil uitleggen waar ze op moeten letten als hun kind op een fatbike rijdt. Ouders kunnen aan de hand van een checklist nagaan of de fatbike voldoet aan de eisen. Zo mag de elektromotor maar een bepaald vermogen hebben en zonder te trappen mag hij niet harder dan 6 km per uur gaan. De campagne wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgelaaid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistaanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag oud-minister Tamara van Ark. Tijdens de coronacrisis was zij de derde gezondheidsminister op rij. Ze ging onder meer over gehandicaptenzorg en de arbeidsmarkt in de zorg. Ook besliste ze mee over versoepeling van coronamaatregelen en over het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, is vanmiddag aan de beurt voor de coronacommissie. Het weer, er valt een enkele bui, maar verder is het vrij zonnig. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan weer zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het koffierondje.

ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Kinderburgemeester Milou Groen die organiseert op woensdag 24 juni een ontmoetingsdag voor kinderen van 10 tot 13 jaar. Met de activiteit wil zij leeftijdsgenoten op een laagdrempelige manier met elkaar in contact laten brengen. Tijdens de middag kunnen kinderen samen bakken, spelletjes doen en nieuwe vrienden maken. Milou die kwam op het idee vanuit haar eigen ervaringen met een gehoorbeperking. De bijeenkomst die vindt plaats van 2:30 tot 4:30 en dat allemaal in de Trefkoele Plus in Dalfsen. Aanmelden, dat kan via de site van Kerngezond Dalfsen. De provincie Overijssel die heeft de subsidieregeling voor de wolfwerende maatregelen opnieuw opengesteld. Hoefdierhouders die kunnen financiële steun krijgen voor maatregelen die de kans op een aanval door een wolf verkleinen. De subsidie is beschikbaar voor onder meer elektrische afrasteringen, mobiele schaapskooien, nachtkralen en kuddebeschermingshonden. Zowel hobbyhouders als professionele dierhouders die kunnen een aanvraag indienen. Aanvragen wordt behandeld op volgorde van binnenkomst. En tot slot, Bibliotheek Omme die organiseert op 23 juni een digi-special over wandel-apps. Tijdens de bijeenkomst leren bezoekers hoe zij een wandel-app downloaden, een route starten en de app gebruiken op hun smartphone. Ook is er ruimte om vragen te stellen. De digi-special die maakt deel uit van een maandelijkse digitaal café. De bijeenkomst die duurt van 10 tot 12. Deelname is gratis en aanmelden, dat is niet noodzakelijk. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rvvechtal.nl of je volgt ons uiteraard op de socials.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
7: Vechtal FM.
8: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

0: Vechtal FM.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Vechtal FM. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus gasbedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Voor de derde keer in een paar weken tijd is een explosief afgegaan in een straat in Portugal in Zuid-Holland. Vannacht raakte de voordeur en de gevel van een huis beschadigd door een ontploffing. Eerder gebeurde dat bij twee andere woningen vlakbij. De politie onderzoekt of de explosies met elkaar te maken hebben. Ouders kunnen vanaf vandaag met een checklist nagaan of de fatbike van hun kind wel aan de eisen voldoet. Het is een actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de technische staat van de fatbike controleren of checken of hij niet te hard gaat. Het ministerie wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De scheidsrechter zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De baas van de Amerikaanse douane zegt tegen persbureau Reuters dat het hem niet kan schelen wat voor werk je doet. De wet blijft de wet. Het weer, nu en dan een bui vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. Het koffierondje.

0: ZFM. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Kinderburgemeester Milou Groen die organiseert op woensdag 24 juni een ontmoetingsdag voor kinderen van 10 tot 13 jaar. Met de activiteit wil zij leeftijdsgenoten op een laagdrempelige manier met elkaar in contact laten brengen. Tijdens de middag kunnen kinderen samen bakken, spelletjes doen en nieuwe vrienden maken. Milou die kwam op het idee vanuit haar eigen ervaringen met een gehoorbeperking. De bijeenkomst die vindt plaats van 2:30 tot 4:30 en dat allemaal in de Trefkoele Plus in Dalfsen. Aanmelden, dat kan via de site van Kerngezond Dalfsen. De provincie Overijssel die heeft de subsidieregeling voor de wolfwerende maatregelen opnieuw opengesteld. Hoefdierhouders die kunnen financiële steun krijgen voor maatregelen die de kans op een aanval door een wolf verkleinen. De subsidie is beschikbaar voor onder meer elektrische afrasteringen, mobiele schaapskooien, nachtkralen en kuddebeschermingshonden. Zowel hobbyhouders als professionele dierhouders die kunnen een aanvraag indienen. Aanvragen wordt behandeld op volgorde van binnenkomst. En tot slot, Bibliotheek Omme die organiseert op 23 juni een digi-special over wandel-apps. Tijdens de bijeenkomst leren bezoekers hoe zij een wandel-app downloaden, een route starten en de app gebruiken op hun smartphone. Ook is er ruimte om vragen te stellen. De digi-special die maakt deel uit van een maandelijkse digitaal café. De bijeenkomst die duurt van 10 tot 12. Deelname is gratis en aanmelden, dat is niet noodzakelijk. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rvvechtal.nl of je volgt ons uiteraard op de socials. Vechtal.

0: Vechtal FM.
1: Schat, volgende week hebben we een feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
2: Dan bel je toch Twente Verhuur?
1: Doet hij dat ook dan?
2: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwt het hele feestje op.
1: En dan zitten wij straks met afwas.
2: Zelfs dat doen ze voor je.
1: Goh, lekker hoor.
2: Van twenteverhuur.nl.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
2: Nee joh, Twente regelt alles.
1: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
2: Twenteverhuur.nl.
4: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Vechtal FM. Nieuws.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan, een gezondheidscentrum en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte de keuze voor Zeewolde eind vorig jaar bekend. Voor de plannen moet bijna 400 hectare landbouwgrond wijken. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar zijn. Voor de grote brand in Hongkong eind vorig jaar zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van doodslag, samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen. Bij de brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus bedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is stilgelegd. Een blikseminslag tussen Utrecht en Breukelen heeft een storing veroorzaakt. ProRail denkt dat die tot zeker 1 uur vanmiddag duurt. Vanwege de onweersbuien heeft het KNMI code geel afgegeven in onder meer Utrecht. Het weer dan, buien dus vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt wel de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Het Vechtal FM Amazing Menu.

0: Eens.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een nieuwe kazerne in Zeewolde moet plaats bieden aan 7000 militairen. Er komt een schietbaan en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte eind vorig jaar bekend dat Zeewolde de voorkeur heeft voor de nieuwe megakazerne. Die moet rond 2035 klaar zijn. De GasUnie vindt dat de gasvoorraad sneller moet worden bijgevuld. De voorraden zijn nu veel kleiner dan rond dezelfde tijd vorig jaar. Het bedrijf waarschuwt voor mogelijke tekorten in de winter. Door de hoge inkoopprijs duurt het langer voor de voorraad weer op peil is. Tussen Amsterdam en Utrecht rijden geen treinen. Er is blikseminslag geweest. De NS verwacht dat de storing tot zeker 2 uur vanmiddag duurt. Het weer, er vallen buien, soms met onweer. Ook af en toe zon en een graad of 17.
0: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Kinderburgemeester Milou Groen die organiseert op woensdag 24 juni... een ontmoetingsdag voor kinderen van 10 tot 13 jaar. Met de activiteit wil zij leeftijdsgenoten op een laagdrempelige manier... met elkaar in contact laten brengen. Tijdens de middag kunnen kinderen samen bakken, spelletjes doen... en nieuwe vrienden maken. Milou die kwam op het idee vanuit haar eigen ervaringen met een gehoorbeperking. De bijeenkomst die vindt plaats van 2:30 tot 4:30... en dat allemaal in de Trefkoele Plus in Dalfsen. Aanmelden, dat kan via de site van Kerngezond Dalfsen. De provincie Overijssel die heeft de subsidieregeling voor de wolfwerende maatregelen opnieuw opengesteld. Hoefdierhouders die kunnen financiële steun krijgen voor maatregelen die de kans op een aanval door een wolf verkleinen. De subsidie is beschikbaar voor onder meer elektrische afrasteringen, mobiele schaapskooien, nachtkralen en kuddebeschermingshonden. Zowel hobbyhouders als professionele dierhouders die kunnen een aanvraag indienen. Aanvragen wordt behandeld op volgorde van binnenkomst. En tot slot, Bibliotheek Omme die organiseert op 23 juni een digi-special over wandel-apps. Tijdens de bijeenkomst leren bezoekers hoe zij een wandel-app downloaden, een route starten en de app gebruiken op hun smartphone. Ook is er ruimte om vragen te stellen. De digi-special die maakt deel uit van een maandelijkse digitaal café. De bijeenkomst die duurt van 10 tot 12. Deelname is gratis en aanmelden, dat is niet noodzakelijk. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rvvechtal.nl of je volgt ons uiteraard op de socials. Vechtal.

0: Vechtal FM. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
0: Vechtal FM, nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland 6 mensen gewond geraakt. Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur in de door Rusland bezette stad Mariupol. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor zware mishandeling van een activist. 2 van de 4 worden het leger uitgezet. Het viertal gooide op een kruispunt in Jakarta zuur in het gezicht van activist Andri Yunus. Die verloor een oog en liep ernstige brandwonden op. Beelden van de aanval leidden tot geschokte reacties. Yunus leverde kritiek op de groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd voor de grote brand van eind november. 7 torenflats die werden gerenoveerd gingen toen in vlammen op. 168 mensen kwamen om het leven. De aanklachten in Hongkong variëren van doodslag en samenzwering tot witwassen. Het weer. Op verschillende plaatsen kan een stevige bui vallen, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Het Vechtal FM Amazing Menu. Vechtal
5: FM. Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor.

0: Van op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: Digital FM. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Kinderburgemeester Milou Groen die organiseert op woensdag 24 juni een ontmoetingsdag voor kinderen van 10 tot 13 jaar. Met de activiteit wil zij leeftijdsgenoten op een laagdrempelige manier met elkaar in contact laten brengen. Tijdens de middag kunnen kinderen samen bakken, spelletjes doen en nieuwe vrienden maken. Milou die kwam op het idee vanuit haar eigen ervaringen met een gehoorbeperking. De bijeenkomst die vindt plaats van 2:30 tot 4:30 en dat allemaal in de Trefkoele Plus in Dalfsen. Aanmelden, dat kan via de site van Kerngezond Dalfsen. De provincie Overijssel die heeft de subsidieregeling voor de wolfwerende maatregelen opnieuw opengesteld. Hoefdierhouders die kunnen financiële steun krijgen voor maatregelen die de kans op een aanval door een wolf verkleinen. De subsidie is beschikbaar voor onder meer elektrische afrasteringen, mobiele schaapskooien, nachtkralen en kuddebeschermingshonden. Zowel hobbyhouders als professionele dierhouders die kunnen een aanvraag indienen. Aanvragen wordt behandeld op volgorde van binnenkomst. En tot slot, Bibliotheek Ommen die organiseert op 23 juni een digi-special over wandel-apps. Tijdens de bijeenkomst leren bezoekers hoe zij een wandel-app downloaden, een route starten en de app gebruiken op hun smartphone. Ook is er ruimte om vragen te stellen. De digi-special die maakt deel uit van een maandelijkse digitaal café. De bijeenkomst die duurt van 10 tot 12. Deelname is gratis en aanmelden, dat is niet noodzakelijk. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons uiteraard op de socials.

0: Vechtal FM. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
1: Glazenwasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalfshoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
0: Vechtal FM, nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Dat dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grote drone- en raketaanval uitgevoerd op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Bij een aanval 600 kilometer ten oosten van Moskou werden volgens president Zelensky middellange afstandsraketten ingezet. Oekraïne trof ook doelen in de door Rusland bezette Krim en de regio Donetsk. Marius Borg-Heubu, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Maandag oordeelde de rechtbank nog dat dat wel mocht, maar het gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heubu zit in voorarrest. Hij staat terecht voor 40 misdrijven, waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen. Zijn moeder, prinses Mette-Marit, leidt aan longfibrose. Haar toestand is onlangs verslechterd. Rondom Utrecht Centraal zou het treinverkeer rond deze tijd weer op gang moeten komen. De afgelopen uren reden er veel minder treinen na een blikseminslag op het spoor. Dat gebeurde tussen Utrecht en Amsterdam. Ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakte het treinverkeer ontregeld. Reizigers moeten nog rekening houden met vertraging, zegt de NS. Het weer, op verschillende plaatsen een stevige bui, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral buien in het binnenland en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Neusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoonhorst, Heersen, Vilsteun.

0: FM Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het Streeknieuws uit het Vechtal. Kinderburgemeester Milou Groen die organiseert op woensdag 24 juni een ontmoetingsdag voor kinderen van 10 tot 13 jaar. Met de activiteit wil zij leeftijdsgenoten op een laagdrempelige manier met elkaar in contact laten brengen. Tijdens de middag kunnen kinderen samen bakken, spelletjes doen en nieuwe vrienden maken. Milou die kwam op het idee vanuit haar eigen ervaringen met een gehoorbeperking. De bijeenkomst die vindt plaats van 2:30 tot 4:30 en dat allemaal in de Trefkoele Plus in Dalfsen. Aanmelden, dat kan via de site van Kerngezond Dalfsen. De provincie Overijssel die heeft de subsidieregeling voor de wolfwerende maatregelen opnieuw opengesteld. Hoefdierhouders die kunnen financiële steun krijgen voor maatregelen die de kans op een aanval door een wolf verkleinen. De subsidie is beschikbaar voor onder meer elektrische afrasteringen, mobiele schaapskooien, nachtkralen en kuddebeschermingshonden. Zowel hobbyhouders als professionele dierhouders die kunnen een aanvraag indienen. Aanvragen wordt behandeld op volgorde van binnenkomst. En tot slot, Bibliotheek Omme die organiseert op 23 juni een digi-special over wandel-apps. Tijdens de bijeenkomst leren bezoekers hoe zij een wandel-app downloaden, een route starten en de app gebruiken op hun smartphone. Ook is er ruimte om vragen te stellen. De digi-special die maakt deel uit van een maandelijkse digitaal café. De bijeenkomst die duurt van 10 tot 12. Deelname is gratis en aanmelden, dat is niet noodzakelijk. En tot zover het Streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site @vvechtal.nl of je volgt ons uiteraard op de socials. Vechtal.

hebben we dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan we dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zien.

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Vechtal FM, nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. Minister Van Wil wil kijken of dat hier ook ingevoerd kan worden. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wil is bang dat burgers het dan tegen elkaar of de politie gebruiken of dat het in handen komt van criminelen. De oud-partijvoorzitter van 50PLUS, Geert Dales, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor belediging, smaad en doxing. In 2024 schold hij op station Sloterdijk een taxichauffeur uit op een racistische manier. Vervolgens plaatste hij berichten over die betreffende taxi, inclusief het kenteken, met het advies daar niet in te stappen. De 74-jarige Dales was lang actief voor de VVD, maar werd in 2018 partijvoorzitter van 50PLUS. 2 jaar later zegt de partijleden het vertrouwen in hem op, onder meer vanwege zijn autocratische stijl en grof taalgebruik. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen zijn verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen of om dat te leren, zodat ze beter aan werk kunnen komen. Ze moeten minimaal op het niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als dat niet verandert, dreigt de minister te snijden in het bijstandsbudget van een gemeente. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en tientallen andere misdrijven. Hij zit nu in voorarrest. Het weer, een zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms ook met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En het wordt ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM.

0: ZFM. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Kinderburgemeester Milou Groen die organiseert op woensdag 24 juni een ontmoetingsdag voor kinderen van 10 tot 13 jaar. Met de activiteit wil zij leeftijdsgenoten op een laagdrempelige manier met elkaar in contact laten brengen. Tijdens de middag kunnen kinderen samen bakken, spelletjes doen en nieuwe vrienden maken. Milou die kwam op het idee vanuit haar eigen ervaringen met een gehoorbeperking. De bijeenkomst die vindt plaats van 2:30 tot 4:30 en dat allemaal in de Trefkoele Plus in Dalfsen. Aanmelden, dat kan via de site van Kerngezond Dalfsen. De provincie Overijssel die heeft de subsidieregeling voor de wolfwerende maatregelen opnieuw opengesteld. Hoefdierhouders die kunnen financiële steun krijgen voor maatregelen die de kans op een aanval door een wolf verkleinen. De subsidie is beschikbaar voor onder meer elektrische afrasteringen, mobiele schaapskooien, nachtkralen en kuddebeschermingshonden. Zowel hobbyhouders als professionele dierhouders die kunnen een aanvraag indienen. Aanvragen wordt behandeld op volgorde van binnenkomst. En tot slot, Bibliotheek Omme die organiseert op 23 juni een digi-special over wandel-apps. Tijdens de bijeenkomst leren bezoekers hoe zij een wandel-app downloaden, een route starten en de app gebruiken op hun smartphone. Ook is er ruimte om vragen te stellen. De digi-special die maakt deel uit van een maandelijkse digitaal café. De bijeenkomst die duurt van 10 tot 12. Deelname is gratis en aanmelden, dat is niet noodzakelijk. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rvvechtal.nl of je volgt ons uiteraard op de socials.

0: Vechtal FM.
1: Schat, volgende week hebben we feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
2: Dan bel je toch Twente Verhuur?
1: Doet hij dat ook dan?
2: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
1: En dan zit wij straks met afwas.
2: Zelfs dat doen ze voor je.
1: Goh, lekker hoor.
2: Van Twenteverhuur.nl.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen. De specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
2: Nee joh, Twente regelt alles.
1: Wow, daar kan ik wel aan wennen.
2: Twenteverhuur.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een undercoverjournalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Wouter Koolmees, tijdens de coronacrisis minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt tegen de coronacommissie dat sommige zaken fout zijn gegaan. Maar hij vindt dat veel betrokken ministers het heel goed hebben gedaan. Koolmees vertelt dat er steeds meer spanningen ontstonden bij discussies over maatregelen. Zoals bij het besluit over de avondklok. Koolmees had daar veel buikpijn van, zegt hij, maar stond er wel achter. Over de steunpakketten voor bedrijven zegt Koolmees dat ze rust hebben gecreëerd. Hij is ook trots dat de werkloosheid na corona laag was. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep. Tellen Griekspoor heeft de tweede ronde van de Libema Open bereikt. Hij won op het gras van Rosmalen in 3 sets van landgenoot Botik van de Zandschulp. De wedstrijd werd vanwege regenval gisteren onderbroken en vandaag afgemaakt. Ook Thijs Bogaert is door naar de tweede ronde. Hij won in 3 sets van de Chinees Wu. De 17-jarige Bogaert werd met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi. Bij de vrouwen verloor Suzanne Lamens in 3 sets van Anastasia Potapova uit Oostenrijk. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen buien, vooral in het binnenland. Het wordt dan ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeer.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam wordt het wat drukker op de weg. Op de A1 vanuit Hengelo staat file door de Duitse grenscontroles. Tussen Oldenzaal en de grens heb je 5 minuten op onthoud. De A12 vanuit Arnhem sta je voor de grens 10 minuten in de file. En het rijdt langzaam op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein. Daar is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwleusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
6: Samen zijn we RTV4.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Bijvoorbeeld vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opname mishandeld. Voor een item over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met twee jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Hij heeft aangifte gedaan. Oud-burgemeester van Leeuwarden en 50-plus prominent Geert Dales krijgt 80 uur taakstraf. Hij schold een taxichauffeur uit en zette berichten over de taxi online. Volgens de rechter is hij schuldig aan belediging, smaad en doxing. Het weer, pittige buien en ook wat zon bij een graad of 17. Morgen weinig verandering.
1: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Kinderburgemeester Milou Groen die organiseert op woensdag 24 juni... een ontmoetingsdag voor kinderen van 10 tot 13 jaar. Met de activiteit wil zij leeftijdsgenoten op een laagdrempelige manier... met elkaar in contact laten brengen. Tijdens de middag kunnen kinderen samen bakken, spelletjes doen en nieuwe vrienden maken. Milou die kwam op het idee vanuit haar eigen ervaringen met een gehoorbeperking. De bijeenkomst die vindt plaats van 2:30 tot 4:30... En dat allemaal in de Trefkoele Plus in Dalfsen. Aanmelden, dat kan via de site van Kerngezond Dalfsen. De provincie Overijssel die heeft de subsidieregeling voor de wolfwerende maatregelen opnieuw opengesteld. Hoefdierhouders die kunnen financiële steun krijgen voor maatregelen die de kans op een aanval door een wolf verkleinen. De subsidie is beschikbaar voor onder meer elektrische afrasteringen, mobiele schaapskooien, nachtkralen en kuddebeschermingshonden. Zowel hobbyhouders als professionele dierhouders die kunnen een aanvraag indienen. Aanvragen wordt behandeld op volgorde van binnenkomst. En tot slot, Bibliotheek Omme die organiseert op 23 juni een digi-special over wandel-apps. Tijdens de bijeenkomst leren bezoekers hoe zij een wandel-app downloaden, een route starten en de app gebruiken op hun smartphone. Ook is er ruimte om vragen te stellen. De digi-special die maakt deel uit van een maandelijkse digitaal café. De bijeenkomst die duurt van 10 tot 12. Deelname is gratis en aanmelden, dat is niet noodzakelijk. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons uiteraard op de socials.
1: Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het oosten van het land sta je 10 minuten in de file op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En het rijdt langzaam op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Nijmegen en Malden. Daar heb je ook 5 minuten tijdverlies. Net als op de A35 van Enschede naar Zwolle tussen Almelo-West en Wierde-West. En tot zover de ANWB-verkeer.

donder in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

0: Vechtal FM.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: Vechtal FM, nieuws.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is één van de grote oorzaken, maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's. Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. De wetenschappers noemen de metingen die zij doen vooral belangrijk om te bepalen of die maatregelen nog genoeg zijn. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. De Groot heeft aangifte gedaan bij de politie. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie, bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. De geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland worden mogelijk geschrapt. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt niet aanbesteed omdat er niet genoeg geld is. Dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen. En verder wordt het onderhoud aan bijna 100 viaducten uitgesteld, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. Tot 2038 is er een tekort van ruim 34 miljard euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken in Nederland wordt onderhoud aan wegen daarom mogelijk uitgesteld of geschrapt. Het weer, geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met onweer. Vanavond en vannacht vaker droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeer.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in het oosten van het land heeft een kleine 10 minuten oponthoud op de A1 vanuit Hengelo voor de Duitse grens door controles. Op de A12 Utrecht richting Duitsland sta je tussen Arnhem en Duiven 5 minuten in de file. De A35 rijdt langzaam van Enschede naar Zwolle bij Nijverdal. Daar heb je 5 minuten tijdverlies. Op de A50 van Arnhem naar Os heb je 10 minuten oponthoud tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En op de N35 van Zwolle naar Enschede is het druk tussen Nijverdal en Wierden. De vertraging is daar net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Neuleuzen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Eersen, Vilsteun.
6: Samen zijn we.

0: Headlines. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom niet aanbesteed. Ook op andere plaatsen in Nederland wordt het onderhoud uitgesteld of geschrapt. Oud-minister Koolmees van Sociale Zaken zegt dat hij buikpijn kreeg van de avondklok in coronatijd. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij bang was voor polarisatie in de samenleving. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt, maar van de rechter hoeft dat niet. Het weer, geregeld zon, maar ook pittige buien. Morgen vrijwel hetzelfde bij 17 graden.
1: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Kinderburgemeester Milou Groen die organiseert op woensdag 24 juni... een ontmoetingsdag voor kinderen van 10 tot 13 jaar. Met de activiteit wil zij leeftijdsgenoten op een laagdrempelige manier... met elkaar in contact laten brengen. Tijdens de middag kunnen kinderen samen bakken, spelletjes doen... en nieuwe vrienden maken. Milou die kwam op het idee vanuit haar eigen ervaringen met een gehoorbeperking. De bijeenkomst die vindt plaats van 2:30 tot 4:30... En dat allemaal in de Trefkoele Plus in Dalfsen. Aanmelden, dat kan via de site van Kerngezond Dalfsen. De provincie Overijssel die heeft de subsidieregeling voor de wolfwerende maatregelen opnieuw opengesteld. Hoefdierhouders die kunnen financiële steun krijgen voor maatregelen die de kans op een aanval door een wolf verkleinen. De subsidie is beschikbaar voor onder meer elektrische afrasteringen, mobiele schaapskooien, nachtkralen en kuddebeschermingshonden. Zowel hobbyhouders als professionele dierhouders die kunnen een aanvraag indienen. Aanvragen wordt behandeld op volgorde van binnenkomst. En tot slot, Bibliotheek Ommen die organiseert op 23 juni een digi-special over wandel-apps. Tijdens de bijeenkomst leren bezoekers hoe zij een wandel-app downloaden, een route starten en de app gebruiken op hun smartphone. Ook is er ruimte om vragen te stellen. De digi-special die maakt deel uit van een maandelijkse digitaal café. De bijeenkomst die duurt van 10 tot 12. Deelname is gratis en aanmelden, dat is niet noodzakelijk. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rvvechtal.nl of je volgt ons uiteraard op de socials.
1: Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt niet drukker dan anders op woensdag. En in het oosten van het land leveren de meeste files zo'n 5 minuten vertraging op. Een aantal wegen is het iets drukker. De A12 bijvoorbeeld van Utrecht naar de Duitse grens. Tussen Arnhem en Duiven sta je 10 minuten in de file. Net als op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef. Van Arnhem naar Os, ook op de A50, is het druk. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging een kwartier. Verder sta je bijna een kwartier in de file op de N325 vanuit Nijmegen. Het staat daar vast tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek. En op de N348 rijdt het langzaam van Deventer naar Zutphen. Tussen Eefde en Zutphen is de vertraging zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Vechtal FM, dat dan wel weer.
4: Vechtal FM.
1: Vechtal. Vechtal FM.
5: Dat dan wel weer.
1: Dat dan wel weer.
5: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en

0: medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Vechtal FM. Nieuws.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front in Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie heeft voorwaardelijke celstraffen geëist tegen drie mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord naar beneden hebben gegooid. Meerdere auto's die langsreden werden geraakt. Niemand raakte gewond. De drie mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Een vierde verdachte, die minderjarig was toen de voorwerpen van het viaduct werden gegooid, moet later voor de rechter komen. Een undercover-journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media-platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Het weer, nog geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met hagel en onweer. Vanavond en vannacht vaker droog bij een graad of 10. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeer.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest. Op de A12 van Arnhem naar Duitsland sta je nog wel 10 minuten in de file tussen knooppunt Ouddijk en de grens. En op de A50 van Arnhem naar Os heb je nog zo'n 10 minuten oponthoud tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Verder is de vertraging op de A325 nog een kleine 10 minuten. Van Arnhem naar de Duitse grens. Het rijdt daar langzaam tussen Elst en Lent. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Vechtal FM.

0: Headlines. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom niet aanbesteed. Ook op andere plaatsen in Nederland wordt onderhoud mogelijk geschrapt. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben, bijvoorbeeld vrouwen die gestalkt worden. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie eist voorwaardelijke celstraffen tegen 3 mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden auto's hebben bekogeld met stenen, sinaasappels, eieren, houtblokken en een verkeersbord. Ze worden verdacht van poging tot doodslag. Het weer, geregeld zon, maar ook pittige buien. Morgen vrijwel hetzelfde bij 17 graden.
1: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Kinderburgemeester Milou Groen die organiseert op woensdag 24 juni een ontmoetingsdag voor kinderen van 10 tot 13 jaar. Met de activiteit wil zij leeftijdsgenoten op een laagdrempelige manier met elkaar in contact laten brengen. Tijdens de middag kunnen kinderen samen bakken, spelletjes doen en nieuwe vrienden maken. Milou die kwam op het idee vanuit haar eigen ervaringen met een gehoorbeperking. De bijeenkomst die vindt plaats van 2:30 tot 4:30 en dat allemaal in de Trefkoele Plus in Dalfsen. Aanmelden, dat kan via de site van Kerngezond Dalfsen. De provincie Overijssel die heeft de subsidieregeling voor de wolfwerende maatregelen opnieuw opengesteld. Hoefdierhouders die kunnen financiële steun krijgen voor maatregelen die de kans op een aanval door een wolf verkleinen. De subsidie is beschikbaar voor onder meer elektrische afrasteringen, mobiele schaapskooien, nachtkralen en kuddebeschermingshonden. Zowel hobbyhouders als professionele dierhouders die kunnen een aanvraag indienen. Aanvragen wordt behandeld op volgorde van binnenkomst. En tot slot, Bibliotheek Ommen die organiseert op 23 juni een digi-special over wandelapps. Tijdens de bijeenkomst leren bezoekers hoe zij een wandelapp downloaden, een route starten en de app gebruiken op hun smartphone. Ook is er ruimte om vragen te stellen. De digi-special die maakt deel uit van een maandelijkse digitaal café. De bijeenkomst die duurt van 10 tot 12. Deelname is gratis en aanmelden, dat is niet noodzakelijk. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons uiteraard op de socials.
1: Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de avondspits zijn opgelost. Maar op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens, daar rijdt het nog langzaam tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens. De vertraging is daar net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB

0: Pechtal FM. Dat dan wel weer.
1: Wat is een leven zonder

0: Vechtal FM.
1: EG ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De afgelopen 5 maanden zijn er meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppen vielen migranten aan. Aanleiding is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
3: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonden hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, we weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat ze geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
2: Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat het tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan verwacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030. In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
4: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk. Maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
2: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land een aantal buien. Soms met onweer, maar af en toe ook nog zon. Morgen zon, wolken en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De avondshow met Erik en Astrid. Vechtal FM. De avondshow met Erik Rijdoor en Astrid Snelweg.

0: Ja, onder het motto The Only Way Is Up, Jazz and the Plastic Populations hier op de woensdagavond. Zonder Astrid, maar met Jenne Minema. Jenne, goedenavond.
1: Goedenavond Erik, hoe is het met jou jongen?
0: Ja, prima. Oh, ja? Kijk, nou wordt de vraag eens andersom gezet.
1: Ja, tuurlijk. Hé,
0: dat is weer even wat anders. Even wennen. Ja, goed. Lekker bezig.
1: Ja.
0: Het, is, het houdt me van de straat.
1: Ja, daar toch.
0: Nou. Ja. Heb jij een fijne week gehad? Een weekend?
1: Best wel, ja, een beetje druk. Maar ik werk veel in het weekend. Ja. Dus dan gaat dat zo.
0: Even voor de luisteraars. Jenne Minema. Moet ik even heel goed zeggen. Jeugdwerkadviseur bij Kerkpunt. Doet die part-time.
1: Zeker.
0: Theaterspreker. Spreken en theatermaker.
1: Ja, ook nog.
0: En
1: ja.
0: Eigenaar van voorheen het programma Fate Radio.
1: Ja. Zoals mensen denken, hé, die stem ken ik. Tot februari van dit jaar was ik hier elke week te horen.
0: Ja. Dus dat, en nou ben je af en toe gewoon nog heerlijk. Gewoon kom eens in de studio als je invalbeurt.
1: Even invalbeurtje.
0: Of tijdens een evenement.
1: Ja, daar ben ik ook al vaak bij. Ja.
0: Maar Astrid is er niet. Je hoorde net wel van Astrid snel weg. Astrid die gaat morgen naar Utrecht. Die wordt gecatheriseerd. Ja, gedotterd denk ik.
1: Gedotterd, ja. Oh, ja. Dat klinkt trouwens niet zo goed.
0: Nee, wij wensen haar heel veel sterkte.
1: Ja, zeker.
0: En als ze goed is, wat ik van haar begrepen heb, is over een paar enkele weken weer terug.
1: Nou, kijk eens aan. Dat
0: Astrid,
1: zou mooi zijn.
0: Wij denken aan je.
1: Zeker waar.
0: Zo, goed. Waar gaan we het vandaag over hebben? De muziek, ja, dat was weer zoals gebruikelijk de dikke met Jenne een prachtige muziekvergadering.
1: Ja, zeker.
0: En we kwamen eigenlijk uit op het jaar 1988.
1: Ja.
0: En waarom? Nou,
1: ja,
0: van, de week begint
1: reden,
0: het, van de week begint natuurlijk het WK. Maar in 1988 won Nederland het EK.
1: Zeker. Dus we dachten, laten we nou eens de lijst nemen uit het jaar dat Nederland won. Wie weet helpt het.
0: Ja, misschien wel, misschien niet.
1: Geen idee. Maar,
0: Maar goed, daarover straks meer. We hebben natuurlijk nieuwtjes.
1: Ja.
0: We hebben gewoon heerlijke praat. We hebben de muziekdobbel. We hebben de doorgeefvraag. De kleine, korte en krachtige berichtjes. Het is de marathon van om het binnen een bedje te houden.
1: Zeker.
0: Dat wordt een hele mooie. En ja, we hebben een interview om 19:30. En we gaan praten met, nou moet ik het heel goed zeggen. Nou, ik hem even weer tevoorschijn halen. Gert-Jan van Veldhuizen.
1: Jazeker.
0: Hij is de hoofdredacteur van RTV, de streekomroep RTV4. Ja, want het is voor Vechtel FM. De naamverandering komt steeds dichterbij.
1: Ja.
0: Want vanaf 1 juli heten wij RTV4 Vechtel.
1: Nog drie weken.
0: Dus ja. We gaan het even aan de tand voelen.
1: Even horen hoe dat precies zit.
0: Ja,
1: zodat jullie dat ook allemaal weten als je zit te luisteren. En nou ja, leuk. Ik vind het ontzettend leuk om hier weer even te zijn. Mag ik het even zeggen, Erik?
0: Ja, zeker, dat mag.
1: Ja, ik vind het echt leuk. Gewoon even in de studio. Weer een microfoon voor je neus, koptelefoon op je kop. Nou, dat doe ik wel eens vaker, maar microfoon niet natuurlijk.
0: Nee.
1: Dus dat is wel erg leuk
0: maar,
1: om even weer te zijn.
0: Om fijn je toch? Ik zou zeggen, sign your name.
1: Sign your name?
0: Ja.
1: Wat bedoel je daarmee?
0: Nou, TTD. Terrence Trent D'Arby uit het jaar 1988.

0: Ja, Shine Your Name Across My Heart. Terrence Strand Darby. Tegenwoordig heeft hij een iets andere naam en die kan ik eigenlijk niet uitspreken. Daar ben ik ook gewoon heel eerlijk. Dat is een beetje, hoe heet die? Er is ook nog zo'n zanger en zo. Die heeft ook naar een moeilijke naam gegooid.
1: Ja, soms doen ze dat, hè? Een beetje anders dan anders. Dat is dan
0: ja,
1: leuk.
0: Ik weet het. Mohammed. Geef het maar een naam.
1: Ja, ik moet je eerlijk bekennen dat ik het ook niet weet.
0: Nee, maar goed. Het is goed nieuwtjes.
1: Yes, hebben we zat, hè? Er is weer genoeg gebeurd in Dalfsen en omstreken. Zo las ik hier dat Team Suikerbiet.
0: Ja, wel bekend.
1: Ja, wel bekend, want die doen al vele jaren mee aan de Alpe d'Huez. En dat hebben zij ook afgelopen, 4 juni weer gedaan. En ze hebben wel echt een heel bijzonder bedrag opgehaald, Erik.
0: Oh, vertel.
1: Want het is meer dan 160.000 euro hebben ze opgehaald.
0: Zo. Ja, ja, hoeveel keer zijn ze de Alpe d'Huez opgefietst?
1: Ja, dat is een hele goede vraag.
0: Oh, maar...
1: dat gaan we, weet je, wat in ieder geval heel bijzonder was, dat het... Op een uur of drie was het prima weer om te fietsen en te lopen. Maar daarna begon het te regenen. Eerst heel geleidelijk. Maar daarna kwam het echt met bakken uit de lucht op een gegeven ogenblik. Maar dat maakte dus niet uit. Want iedereen ging gewoon door. Ja. En uiteindelijk was het dus wel zo dat fietsers dat dus inderdaad echt 6 keer doen. En even kijken of ik dat heel snel zie hier. Nee, ik kan niet zien hoeveel dat verder is geweest. Maar in ieder geval, er was dus een streefbedrag van dat elke deelnemer die meedoet 2500 euro moet ophalen.
0: Ja.
1: Nou ja, daar zijn ze dus dik overheen gegaan.
0: Ja, want de stijgingspercentage op de Alpe d'Huez is ook niet van de kleinste kant.
1: De Alpe d'Huez is er, nee, klopt. Ik heb het zelf ook gedaan. Dit is een... 21 kilometer uit mijn hoofd gezegd. Er zijn natuurlijk ook 21 haarspeldbochten. Dus dat geeft al iets aan. Want een haarspeldbocht leggen ze natuurlijk alleen maar neer als het flink stijl is. Ja. Anders heeft het geen zin. En Alpe d'Huez is ook de naam van het dorpje bovenop. Ja. Dat is trouwens een vreselijk lelijk dorp. Er staat geen boom. Er is gewoon beton.
0: Het is 4 huizen en een kerk en een kroeg.
1: Nee, het is wel iets groter.
0: Oh, het is wel... Okay,
1: ja, het is wel iets groter, maar het is alleen maar beton. Oh. Er staat geen boom bijna in die hele plaats niet.
0: Het is gewoon kale vlakte.
1: Ja, het is natuurlijk ook hoog. Het ligt wel hoog. Maar daar zou je ook naaldbomen wel kunnen hebben. Maar die staan er ook niet. Dus ik vond dat een beetje een tegenvaller. Maar de route ernaartoe is prachtig. En het zijn percentages 7, 8, 9, 10%. Iets steilere stukken zitten er ook wel in. Ik kan het wel eens even opzoeken trouwens. Ik zeg het nu uit mijn hoofd.
0: Ja, maar, maar jij bent er tegenop gefietst.
1: Ja.
0: Hoeveel keren ben jij naar boven gegaan?
1: Nou, ik vond 1 keer zat. Ja, 13. Oh, wacht. Ik heb iets overdreven, zie ik. Het is een 13,8 kilometer lange klim. Een gemiddeld stijgingspercentage van 8%. Het hoogteverschil is 1117 meter.
0: Nou, dus, ik vind dat knap.
1: Ja, dat is heel knap.
0: Ik doe het je niet na. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in.
1: Nee.
0: Dus, ja, jeetje.
1: Ja. Dus en dan het fantastische bedrag van 167.614 euro.
0: Nou, ik vind dat mooi.
1: Ja. Voor de kankerbestrijding.
0: Ja, voor de kankerbestrijding. Altijd een goed doel. We hebben weer een mantelzorgcafé in de spil. Hier in Nieuw-Leusen. Mantelzorg, dat is natuurlijk hartstikke belangrijk tegenwoordig. Mijn vrouw doet bij een cliënt ook de mantelzorg ondersteunen. Dus een beetje de druk weghalen. Want de mantelzorgwerkgroep Nieuw-Leusen die start met het mantelzorgcafé. Dat is een laagdrempelig ontmoetingsplek. Waar mantelzorgers uit de gemeente Dalfsen bijeenkomen. En de eerste bijeenkomst die vindt plaats... dinsdag 23 juni om 2:30 tot 4:00 in het Cultuurhuis Die Spil. En iedere mantelzorger uit de gemeente Dalfsen is daar natuurlijk van harte welkom. Bezoekers zijn mogen ook binnenkomen. Uiteraard staat de koffie en thee klaar. En tijdens dit mantelzorgcafé staat ontmoeting centraal. En mantelzorgers kunnen met elkaar in contact komen om ervaringen uit te delen. En misschien tips en tricks te doen. Want voordat je het weet, ben je mantelzorger. Even heel simpel.
1: Ja, dat kan zomaar gebeuren.
0: Dat kan zomaar gebeuren. En tijdens de eerste bijeenkomst gaat de werkgroep graag in gesprek met mantelzorg over hun wensen en behoeften. En op basis daarvan kunnen ze in de toekomst bijeenkomsten aansluiten die daarop gebaseerd zijn.
1: Nou, mooi. Ja. Ik vind het mooi.
0: Mantelzorger, ben jij ook mantelzorger?
1: Ik ben geweest een tijdje wel.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Maar goed, om dat nou allemaal op de radio te gaan
0: vertellen. Nee, dat hoeft niet. Gewoon even.
1: Ik was heel dichtbij. En dan ben je op een gegeven moment... sta je ineens voor dat feit.
0: Ja.
1: Dat je dat moet doen. En gelukkig is het nu niet meer nodig. Omdat er genezing was, gelukkig. Dus dat is fijn natuurlijk. Ja. Maar ja, dat is wel een tijdje geweest, ja.
0: Ja, ik weet van mijn vrouw, die ondersteunt de mantelzorgers. Hè, die willen natuurlijk ook wel eens op vakantie. En ja, die zijn ook niet altijd in de buurt.
1: Nee.
0: Dus zij werkt daar vanuit uit het PGB, werkt zij daar bij die bij de dingen.
1: Dankbaar werk, gewoon, denk ik.
0: Dat is heel dankbaar. Ze heeft ook echt naar de zin.
1: Ja.
0: Ook een hele leuke man. Die is al jong in de rolstoel door beroertes terechtgekomen.
1: Oh, bah.
0: Dus, maar goed, heel dankbaar. Ook vanuit de familie en vanuit hem. Dus ja. Dat vind ik heel mooi. Ja. Heel mooi dat ze dat doet, verzorgende.
1: Ja, ja. Dus, het is een dankbaar werk, denk ik. Het is mooi om zeg maar ook op die manier mensen een beetje te kunnen helpen.
0: Ja, okay, ze gaat er ook wel eens mee als je naar het ziekenhuis toe moet, hoor. Dan
1: is het wat minder leuk.
0: Ja, soms dan is dat heel onverwachts. En dan lig ik al in bed, dan sta ik al soms wel eens bijna op.
1: Ja, oh, oké. Okay.
0: Dus wow. Ja, goed.
1: Dat hoort er dan ook bij. Ja, dat is de andere kant van de medaille weer, hè?
0: Ja.
1: Dat je dan, maar vindt ze dat dan ook nog steeds leuk? Klinkt misschien raar.
0: Ja, maar het geeft haar voldoening, weet je. Ja. Om hem te. Ja, en ze vindt het een mooi werk. Dankbaar werk.
1: Ja.
0: Zeker als ze dat ook terugkrijgt van haar cliënt.
1: Ja. Ja. Dus. Mooi. Ja. Dus. Tof. Nou, ik vind het leuk. En het sluit me ook wel een beetje aan bij het laatste berichtje. Zullen we naar het laatste berichtje
0: gaan? Ja, doe maar. Dan gaan we daar nog een heerlijk muziekje draaien.
1: Want de gemeentebelangen en CDA in Dalfsen hebben een coalitieakkoord.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus dat is mooi. Vrijdagochtend 5 juni hebben ze dat gepresenteerd. Het heet Vertrouwd dichtbij, samen vooruit. Nou, dat heeft ook wel iets van mantelzorg natuurlijk. Ja. Even kijken. Het is een coalitieakkoord op hoofdlijnen, staat er ook, voor de komende jaren 2026 tot 2030. En fractievoorzitter Haarman en Ruitenberg, die hebben het als volgt omschreven. Het is fijn leven in Dalfsen, mensen voelen zich hier thuis. De grootste kracht van onze samenleving is saamhorigheid en dat willen we koesteren. Nou, en de beoogde wethouders die zich binnen hun portefeuille gaan bezighouden met de toekomst van Dalfsen. Dat zijn André Schuurman van Gemeentebelangen. Die gaat de ruimtelijke ordening onder andere doen. Betsy Ramerman van het CDA. Die gaat ook met werkgelegenheid en bedrijven en dergelijke aan de economische ontwikkeling, met andere woorden, aan de gang. Jan Uitslag, die heb ik laatst trouwens nog geïnterviewd. Bij de stationsloop was dat. Hij wordt wethouder maatschappelijke ontwikkeling. En het sociaal domein en ook sport daar onder andere bij, als het goed is. En een nieuw gezicht in het college is Bert Roosendaal van Gemeentebelangen. En hij gaat beheer van de openbare ruimte doen en duurzame ontwikkeling. Dus, en de gemeenteraad gaat het nieuwe coalitieakkoord bespreken op 11 juni om 8:30.
0: Dat is morgen?
1: Dat is morgen, ja.
0: Ja.
1: Ja. En tijdens die vergadering kunnen de fracties daar nog van alles van vinden. En daarna worden de nieuwe wethouders benoemd en beëdigd. En als je daarbij wil zijn, dat kan. Want de publieke tribune is open. En je kunt het ook volgen via de site van de gemeente Dalfsen.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. Of je kan natuurlijk even kijken op de nieuwsberichten bij de website van RTV4. Maar daarover straks meer.
1: Daarover straks heel veel meer. Maar eerst hebben we tijd voor een heerlijk plaatje. En dit is wel een heel leuke die je hebt neergezet.
0: We scrollden door die lijst en zeiden van ja, die.
1: Ja, nou, die. Dat is, nou ja, dan weten mensen die mij kennen al wel een beetje in ieder geval welke muziekgroep er gaat komen. Maar als je zo'n bericht leest dan van de gemeente Dalfsen, vertrouw dichtbij, samen vooruit. Daar spreekt heel veel verlangen uit. Verlangen nadat het beter wordt. En U2 heeft daar een prachtig nummer over gemaakt. Hier is U2, Desire op Vechtdal FM.

VechtLFM wordt RTV 4. De naam verandert. Wij houden je nog meer op de hoogte van het nieuws in jouw buurt. En we draaien de lekkerste muziek voor jouw dag. Je vindt ons nog steeds hier. Wij worden RTV 4.

0: ja, het is in ieder geval goed dat Visual Radio niet aanstaat.
1: Dat was precies wat ik ook wilde zeggen. Want hier in de studio ging het even helemaal los.
0: Ja, totaal.
1: En, wat een heerlijk nummer, zeg.
0: Chubby Checker en The Twist.
1: Ja, heerlijk.
0: Of Chubby Checker, de Fat Boys samen met Chubby Checker.
1: Ik had hem al een tijdje niet meer gehoord, maar het is toch wel weer goed om eens over op te halen.
0: Ja, heerlijk. We hebben zometeen nog een hele mooie hier achteraan. Hè?
1: Dat klappen we nu nog niet. Want eerst gaan we iets anders doen. Want we hebben namelijk iemand aan de telefoon.
0: Ja, we hebben Gert-Jan van Veldhuizen aan de telefoon. En dan moet ik even die overzetten. Die is per 1 april de hoofdredacteur geworden van streekomroep RTV4. Hij is de opvolger van Wim de Jong uit Lemelenveld. Streekroep Omroep RTV4 wordt gevormd door de Deltia Media Groep, de Twenterand.
1: Zeker.
0: Omroep Noos, Hardenberg en natuurlijk RTV Vechtdal. Of bij iedereen wel bekend, Vechtdal FM en Vechtdal Leef TV. Gert-Jan, goedenavond.
2: Goedenavond, Erik en Jenne.
0: Vertel, waarom ben jij de hoofdredacteur geworden van RTV4? En wat is RTV4?
2: Nou, je hebt RTV4 heb je net eigenlijk al best goed uitgelegd. Het zijn dus drie omroepen, lokale omroepen die samen moeten komen straks in de naam RTV4.
0: Ja.
2: Die we nu ook al veel uitdragen natuurlijk op de diverse manieren. Het ding is dat het ook vanuit Den Haag eigenlijk is gezegd van goh, wij willen af van die 180 omroepen die er zijn. En dat moet terug naar, ik geloof, een stuk of 60 of 80 streekomroepen.
0: Ja.
2: Dus al die omroepen moeten samengaan. En zo ook hebben Noos, Delta en Vechtdal een samenwerking begonnen. En dat heet RTV4. Ja. En daar ben ik dan gestart dus als hoofdredacteur. Om het in goede banen te gaan leiden.
0: Kijk, en waar staat RTV voor?
2: Nou, dat is wel grappig. Je zou dus zeggen dat is radio en televisie. Dat is het natuurlijk ook. Maar de RTV staat voor Regio Twenterand Vechtdal.
0: Kijk.
2: Oftewel, hè, dan hebben ze het meteen Vechtdal. Dan noem je Hardenberg vaak ook bij.
0: Ja.
2: En dan heb je het meteen al samen in één mooie term. En de vier voor de vier gemeenten eigenlijk, hè?
0: Ja, want even kijken, want dat zijn de gemeente Dalfsen, gemeente Olwe, gemeente Hardenberg en de gemeente Twenterand.
2: Ja, correct.
0: Want Vechtdal, RTV Vechtdal, Vechtdal FM, Vechtdal NL noem maar, is de enige lokale omroep die eigenlijk twee gemeentes draagt.
2: Ja, klopt. Ja, het Omme en Dalfsen samen, ja, klopt.
0: Ja. Hoe moeilijk is dat voor jou, hè? Want jij bent eigenlijk nog pas begonnen in 1 april. Mm-hmm. Om dit, ik wil niet zeggen zoutje ongeregeld, maar om al die vrijwilligers bij elkaar te blijven houden. Want je hebt natuurlijk ook, hè, dat weten we, want Jen en ik zijn natuurlijk ook vrijwilliger. Je hebt ook betaalde krachten.
2: Zeker, zeker. En ja, kijk, je hebt heel veel vrijwilligers, hè, dat zijn jullie zelf ook, dat zeg je, dat benoem je net. En die zijn al heel altijd goed bezig met of radioprogramma's of televisie of op wat voor manier ze dan ook doen, of techniek of op wat dan ook achter de schermen. En die blijf je ook nodig hebben, want ja, dat is wat jullie met passie en plezier doen. Maar voor het journalistieke deel zijn nu ook journalisten aangesteld die in ieder geval kunnen zeggen, goh, wij kunnen de nieuwsvoorziening verslaan in de vier gemeenten.
0: Ja.
2: Ook omdat dat een harde eis is gesteld vanuit de NLPO, zoals dan de lokale omroeporganisatie heet, dat je daar aan moet voldoen vanaf 1 januari 28. En dat is eigenlijk een datum die voor iedereen eigenlijk als belangrijkste datum staat straks.
0: Ja.
2: Dan moet het echt helemaal klaar zijn, om het zo te zeggen.
1: En welke eisen moeten er dan allemaal worden voldaan?
2: Nou, in ieder geval hè, dat je een goede nieuwsvoorziening op orde hebt staan. Dus met lokale nieuws, lokale karakter, dat mensen je weten te vinden. Dat je journalisten hebt die zowel op radio, tv als online de berichten kunnen voorzien. Dat je radio maakt wat over de hele regio gaat, tv, nou, noem het maar allemaal op, social media. Eigenlijk wat we nu allemaal al doen, alleen dan vanuit één naam. En dus iedereen die goed met elkaar samenwerkt, met zowel vrijwilligers als de betaalde mensen. Dus we zijn eigenlijk al een heel eind op weg. Er zijn nu nog heel veel drie omroepen die allemaal op een eigen manier werken. En die moet ik bij elkaar zien te krijgen.
0: Ja, want ik begreep dat wij per 1 juli gaan Noos en Vechtdal FM al op televisie en radio al samen onder de naam RTV4.
2: Ja, in ieder geval met radio is dat al een heel eind op weg. En dat is hartstikke mooi. En dat zijn al de eerste stappen. Omdat je dan ook een programmering straks moet hebben waar ook Delta vanuit Twenterand dan bij inkomt. Zodat je het helemaal gecoverd hebt. En dan ook in dat gebied al te horen bent. En het is ook mooi, ook voor jullie en ook voor andere programmamakers. Hè. Je bent dan niet meer alleen op Vechtdal te horen. Nee. Maar dus door de hele regio.
0: We zijn dan gelijk, dan reis ik helemaal tot aan, wat is de Duitse grens ongeveer?
2: Twenterand
1: is...
2: Kan je al een beetje Duits?
0: Ik kan het eigenlijk te goed zeggen, ze op het werk ook. Want ik heb een paar jaar in die regionen mogen vertoeven.
1: Ik spreek überhaupt geen woord Duits, hè? Sorry, die moest ik even maken.
0: Goed.
1: Heel goed. Hey, maar Gert-Jan, nog even een andere vraag. Want wat heeft nou gemaakt dat toen jij die vacature langs zag komen, dat je dacht, ja, daar ga ik op reageren?
2: Nou, ik heb zelf ook altijd radio gemaakt, dan in dit geval bij Delta. Dus ik kende het al zelf, hè. Ik ben zelf vrijwilliger daar altijd voor radio en tv geweest. Ik heb ook als tv-redacteur altijd gewerkt bij diverse media, zowel landelijk, regionaal. Ik heb eigenlijk alle niveaus al een keer gezien. En toen dacht ik, nou, ze gaan professionaliseren. En daar wil ik dan onderdeel van zijn. En hoe mooi is het om, als je een hobby hebt, wat eerst was radio maken en gewoon leuke plaatjes draaien, wat jullie ook kennen, en af en toe met de camera op pad, dat je dan nu kan zeggen, ja, ik werk daar nu voor en ik kan ervoor zorgen dat dat een professionele organisatie wordt. Nou, en dat was wel mijn drive om te zeggen, let's go, we gaan ervoor.
0: Ik vind dat wel mooi, een mooie drive.
1: Ja, toch? Maar je komt hier ook uit de regio, toch? Of je woont hier?
2: Ja, wat zeker. Was het? Ik woon in Hardenberg, dat is mooi de regio. En ook opgegroeid natuurlijk in deze regio.
0: Ja, want je bent geboren in Vroomshoop.
2: Ja, klopt, ja. Ja, want daar is Delta ook gevestigd. Dus dat was voor mij altijd een makkelijke stap natuurlijk.
0: Ja.
2: Vanuit mijn journalistieke kant kwam ik daar ook snel terecht. En ik heb ook wel nog in andere plaatsen gewoond. Maar er is niks mooier als je dan weer terugkomt in het mooie Overijssel. En daar dan ook weer komt wonen. En dan is het cirkeltje rond, hè, als je dan dit werk mag gaan doen.
0: Ja, ik vind dat mooi. Jij zegt, dan mag ik weer terug naar het mooie Overijssel. Nou, ik zal jij niet zeggen, ik kom uit het uiterste noorden van Noord-Holland. Hè, dat prachtige stadje genaamd Den Helder.
2: Oh, okay.
0: En ik moet zeggen, wij wonen hier al, ik moet wel heel eerlijk zeggen, 24 jaar. En ik wil niet meer terug.
1: Nee.
2: Ja, je hebt wel altijd mooi de boot naar Texel in de buurt. Dat is natuurlijk altijd dan wel een voordeel.
0: Ja. Weet je hoe lang die rijen zijn naar Texel?
1: Ja. En wat is er nou leuk om te wonen in een plaats waar het mooiste is de boot naar iets anders? Ja, dat is toch ook niet, dat is toch ook niks?
2: Nee, daar heb je gelijk in.
0: Nee, want als je Den Helder uitgaat, kun je maar één kant op. Dat is naar beneden.
1: Ja, precies.
2: Ja, precies. Ja.
0: Dus, wat kunnen wij nu op korte termijn nog verwachten voor RTLV? Hoe snel gaan wij groeien in de naam?
2: Nou, ik hoop dat we snel gaan groeien in de naam. Wat je zei van straks met radio zijn Noos en Vechtel al samen op weg. Waar we ook druk mee bezig zijn is natuurlijk een website.
0: Ja.
2: Dat je straks één plek hebt waar je voor nieuws, maar ook voor radio en tv terecht kan. En daar zijn we druk mee bezig om een website en eigenlijk een app te ontwikkelen. Kijk jij je nieuws nog op de laptop? Ja, ook op je smartphone natuurlijk.
0: Ja,
2: als je opstart 's ochtends, dan check je meteen even de site. Dus dat wil je ook bij RTV4 hebben straks. Dus daar zijn we druk mee bezig.
1: En wat is de toegevoegde waarde van regionaal nieuws? Want je hoort natuurlijk wel, ik hoor in mijn omgeving best veel mensen die nieuws niet meer zo volgen.
2: Ja.
1: Om allerlei uiteenlopende redenen. Waarom zouden mensen wel regionaal nieuws gaan volgen, denk je?
2: Nou, omdat dat het juist dichtbij brengt. Het kan letterlijk gaan om wat er bij jou in de straat gebeurt of om de hoek. Of er kan iets heel kleins zijn wat gevolgen kan hebben voor hoe jouw wijk er morgen uitziet. Als er ergens een brand is of de bakker sluit of weet ik veel wat. Dat heeft allemaal invloed en dat hoor je niet bij de landelijke media of waar dan ook.
0: Nee, dat klopt. Maar daar hebben we het nog voorheen. Was dat lokale omroep? Ik kijk dan even naar hetgene wat wij doen. En nog één heel klein kort vraagje. Kunnen wij als, ik noem mijn eigen al, ons eigenlijk zeg maar het hart van Nederland van het Vechtal. Kunnen wij ook gebruik maken van de redactie van RTV4?
2: Zeker, zeker. Je mag ons altijd tippen. Het makkelijkste is om even dan een mailtje te sturen. En dat is heel eenvoudig natuurlijk, redactie@rtv4.nl. Dan kom je in ieder geval bij mij en mijn collega's terecht, de journalisten, die dan meteen
0: op pad gaan helpen. Ja, nou ja, ik kan ook op dinsdag even bij Hans gewoon gezellig aanschuiven. Want ja, schrijf toch iedere dinsdag.
2: Dat mag ook. En je mag het ook aan jullie doorgeven. Dan komt het natuurlijk ook goed.
1: Nou super. Allerlaatste vraag. Heb je er een beetje zin in?
2: Ik heb er hartstikke veel zin in.
1: Nou, dankjewel, Gert-Jan.
0: Dankjewel. En ik doe er alvast een beetje peper en zout op, zodat het smaakt naar meer. Ja. En dan pushen we het gelijk even omhoog. Vind je dat een goed plan?
2: Dat vind ik een heel goed plan. Heel veel succes nog vanavond.
1: Hey, dankjewel.
0: Hoi.

sexy people.

0: Ja, en daar hield hij zomaar op.
1: Ja. Leuk is dat altijd bij dit nummer, hè? Push it en ineens stoppen ze met push it.
0: Push, push, push, push. Boom, klaar.
1: Ja, klaar, klaar. Salt and Pepper hier op Vechtdal FM, hoor je. En ja, dat is natuurlijk... ja, het was ook weer goed dat de camera's hier niet aanstonden, hè?
0: Nee, want dit is ook weer zo'n... Want ze hadden zo'n dansje, hè?
1: Ja.
0: Maar push it.
1: Ja. Ja, dat kunnen ze nu zien. Maar Erik leunt een beetje achterover, beweegt wat met zijn armen. Het lijkt net alsof hij zelf mantelzorg nodig heeft. Dat is helemaal niet zo, maar
0: dank je.
1: Het is gewoon dansen wat hij doet.
0: Tenminste, ik probeer het in mijn jonge jaar. Goed,
1: maar over push it gesproken.
0: Ja.
1: Er gaat natuurlijk vanaf morgen heel wat gepusht worden tegen een bal.
0: Ja, gepusht in het doel en gepusht tegengehouden.
1: Ja, dat hopen we dan soms wel en soms niet, zullen we maar zeggen.
0: Ja, want hoe komen we daar? Want natuurlijk, het WK begint morgen.
1: Ja. Dat wij hadden niet zo ontgaan zijn waarschijnlijk.
0: Nee, wij hadden het zo voor de uitzendingen op een gegeven moment er even over. En toen kwamen we in één keer bij de top 40 waar we mee bezig zijn. Toen kwamen we in één keer André Hazes tegen.
1: Ja, zegt nog maar niks. Maar misschien weten mensen al wat er komt.
0: Ja, daarom. Maar goed, dat maakt niet uit. We hadden het er zo over. En Jenna, vertel maar.
1: Ja joh. Het is, morgen begint het dus om 9 uur 's avonds in Mexico-stad.
0: Ja.
1: Want het WK is in de Verenigde Staten, in Canada en in Mexico. Die drie landen doen het samen. Voor degene die het nog niet wisten. En Mexico trapt daar ook af. Die mag het WK openen tegen Zuid-Afrika. En dat is meestal niet goed. Want Zuid-Afrika, als die heb ik laatst toevallig eens gelezen, als die in het openingsduel van een WK spelen, dan winnen ze altijd. Dus dat hoop
0: ja,
1: ik niet voor.
0: Ja,
1: daarna verliezen ze meestal. Maar dat is. Maar Mexico die moet dat dus gaan proberen, die traditie te doorbreken. En ze trappen dus af. En het grootste WK ooit. Heb
0: ja,
1: ik begrepen.
0: Ja, want het is de meeste teams.
1: Je gaat tot en met Pool L inmiddels, begreep ik. Dus ja, het zijn 46, wat is het? Hoeveel teams zijn dat? Weet ik veel. Heel veel. En er wordt even hard geteld hier in de studio. Het zijn 12 pools van 4 mensen.
0: Ja,
1: van 4 groepen bedoel ik.
0: 48.
1: 48 landen. En Nederland zit in pool F. Dat zal je vast niet zijn ontgaan. Samen met Japan, Zweden en Tunesië. Maar waar ik heel nieuwsgierig naar ben,
0: ja.
1: Erik, is naar Curaçao.
0: Ja, eigenlijk.
1: Want Curaçao met Dick Advocaat. Die hebben zich als trainer, hè, die hebben zich ook geplaatst. Die zitten in een pool met Duitsland, Ivoorkust en Ecuador. Nou, dan zou je normaal gesproken zeggen, nee, niet veel kans om door te gaan. Maar op een WK weet je het nooit.
0: Want wanneer spelen ze hun eerste wedstrijd Curaçao en tegen wie?
1: Ze spelen 14 juni om 7 uur tegen Duitsland.
0: Dus, ik weet niet eens wat de kleur van de vlag van de Curaçao zijn, maar dat...
1: Het is een beetje blauwig met een geel streepje en een paar sterretjes in de hoek.
0: Nou, weet je wat? Dan schilder ik me geel met een paar sterretjes op mijn wangen. Want daar gaan we natuurlijk wel voor zitten.
1: Ja, dus in Houston. Dus ik hoop dat Duitsland aan het eind van de avond kan zeggen... Houston, we have a problem.
0: Ja, ja, is het niet Nederland, dan is het wel een ander land uit het Koninkrijk.
1: Ja, precies. Wat dat betreft is dat heel leuk. Maar we zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd wat Nederland dat gaat doen. Want er was een professor, ik ben vergeten op te zoeken hoe die heette. Maar dat hebben jullie vast ook gehoord als je zit te luisteren. Die man berekent al jarenlang bij het WK wie er gaat winnen. En heeft hij een heel rekenmodel voor, waarin hij allerlei parameters meeneemt. En... hij heeft de vorige twee WK's goed voorspeld. Wie de uiteindelijke eindwinnaar zou zijn.
0: Ja.
1: En voor dit WK heeft hij voorspeld dat Nederland zou gaan winnen.
0: Weet je, ik vind dat wel een hele gedurfde uitspraak. Goed, een slechte generale is een goed begin, zeg ik maar altijd. Want een uitzwaaiwedstrijd die hebben ze gewoon verloren. Tegen Kazachstan of zo, wat was het...
1: Geen idee. Algerije.
0: Algerije, ja, kan ook Algerije zijn geweest. Die hebben ze verloren. En ja. Ja. Ja. Het is bijna niet te vinden hoe die professor heet.
1: Ja, ik heb hem. Het is een Duitse econoom. Heb ik inmiddels even.
0: Oh ja, hier.
1: Joachim Clement.
0: Nou.
1: Hij heet de beste man. En die heeft dus voorspeld dat. Nederland dat gaat doen. Even kijken. Het is een econoom van de Londense Zakenbank. En die heeft een WK-voorspelling gepubliceerd. Hij wist ik heb me zelfs vergist. In 2014, 2018 en 2022 had hij het goed. Heeft hij de juiste wereldkampioen aangewezen. En hij zegt dus dat Nederland op 19 juli in New Jersey de wereldtitel gaat pakken. En de tegenstander in de WK-finale zou dan Portugal zijn.
0: Schiet het te binnen.
1: Het is wel leuk. Zijn model is gebaseerd op academisch onderzoek van de Universiteit van Nottingham. En ze De onderzoekers toonden in 2002 aan dat economische en klimatologische variabelen de uitkomst van internationale voetbalwedstrijden kunnen voorspellen. En hij heeft dit model in 2014 voor het eerst toegepast en niet meer veranderd. Hij kijkt onder andere naar de bruto nationaal product per hoofd van de bevolking. Want hoe rijker, hoe meer landen investeren in infrastructuur, academisch, talentontwikkelingen en dat soort dingen. Hoewel te rijk ook weer slecht is, want dan kiezen kinderen eerder voor andere sporten of videogames.
0: Ja.
1: Hij kijkt naar bevolkingsomvang. Meer mensen betekent een grotere talentenpool. Maar alleen als voetbal een populaire sport is. Want anders zouden China en India natuurlijk al lang wereldkampioen voetbal zijn geweest.
0: Ze zijn ieder jaar een Europees kampioen zelfs. Hè? Want je weet het nooit.
1: Dat weet je nooit. Nou, de temperatuur schijnt dus ook uit te maken. De ideale gemiddelde jaartemperatuur voor voetbal is 14 graden. Precies het gemiddelde van Zuid-Europa en Zuid-Amerika. En dat is dus geen toeval dat bijna alle WK-winnaars daar vandaan komen. En het gastland speelt ook mee. Het thuisvoordeel helpt. Maar Clement stelt wel dat dit voordeel bij dit WK kleiner is dan ooit. Omdat het toernooi over 3 landen is verspreid. En dan voegt hij ook nog de actuele FIFA-rankingpunten toe als maatstaf voor de huidige sterkte van de selectie. En het resultaat is ongeveer dat het ongeveer 55% verklaart van de variatie in WK-succes. En de overige 45% is volgens hem puur geluk.

0: Ik ben heel benieuwd of die professor gewoon gelijk heeft.
1: Ja. Hij heeft het zelfs nog helemaal per pool voorspeld ook, hè?
0: Ja, dat...
1: Hoe alle pools gaan uit. Ik zal jullie er niet allemaal mee vermoeien. Maar hij vindt wel dat er 73% kans is dat Nederlandse pool wint.
0: Ja.
1: En 58% kans dat Japan daarin tweede wordt.
0: Ja, dus dat vind ik... Ja, oké.
1: En dat zou wel op zich verrassend zijn. Want Zweden heeft natuurlijk ook best een sterk team. Met een paar goede spitsen met name. Dus we gaan zien.
0: We gaan zien. En wat mij trouwens even opvalt, hè, ik blijf wel de voetbal gaan. Maar in de pool G, België, waar België en Iran in zit, dat Iran 57% kans maakt dat ze tweede worden.
1: Ja, nou is dat, dat is op zich ook wel opvallend. Want ook Nieuw-Zeeland zit in die pool. Dat is niet het sterkste voetballand. Maar Egypte

0: Ja, opening aan nieuwe speeltoestellen tijdens de geslaagde saaierfeest.
1: Kijk, vertel.
0: Want CBS De Saaier organiseerde afgelopen donderdag een geslaagd saaierfeest. En ondanks natuurlijk de flinke regen- en onweersbuien, was het een gezellig en druk bezocht feest. Een groot deels in de school en deels op het plein. De opkomst van ouders was groot en er is een gezellige feestelijke sfeer, ondanks het weer. Ja, dat rent ook nog. Voor de kinderen was het natuurlijk volop vermaak en ze konden tegen een kleine vergoeding deelnemen aan activiteiten zoals plikgooien, spijkerbroek hangen, grabbelen in de grabbeljurk en een foto laten maken in de fotoboot.
1: Nou, is dat leuk of is dat leuk?
0: Even kijken, staat er bij hoeveel ze hebben opgehaald. Nee, dat kan ik niet zo even terugvinden. Maar in ieder geval wel genoeg om de speeltoestellen te vernieuwen.
1: Nou, kijk eens aan. En dat is wel heel leuk voor die kinderen. Net als de wandel driedaagse in Dalfsen. Ja. Daar hebben liefst 1100 mensen aan meegedaan.
0: Zo.
1: Dat is wel een drukte van belang. En van woensdag tot en met vrijdag dus. En er kon gekozen worden uit routes van 7 of 12 kilometer. En kinderen uit groep 1, 2 en 3 liepen een route van 3,5 kilometer. En na afloop werden zij natuurlijk beloond met een medaille en een ijsje.
0: Oh,
1: altijd goed. Hoewel het weer ook hier niet altijd meewerkte, lieten de deelnemers zich niet uit het veld slaan. Want vooral tijdens de feestelijke intocht op vrijdag kregen de wandelaars te maken met flinke regenbuien.
0: Ja.
1: Er staat ook een foto bij, wat inderdaad toch wel een soort van verzopen katjes leken het haast. Maar staat hier wel, de kinderen kwamen enthousiast en trots over de finish. Hier werden zij onthaald, en dat is belangrijk als het regent, met een warm welkom.
0: Kijk, dat vind ik mooi, hè? Heb je vroeger wel eens de avondvierdaagse gelopen?
1: Zeker, meerdere keren.
0: Ja. Oké, ja. Ik weet van toen ik... wij schelen nou... Ik ben uit de 60er jaren nog.
1: Nou, ik ben iets uit de 80er jaren.
0: Ja, daarom. Vroeger had je van die wandelverenigingen.
1: Oh ja.
0: En dan moest je allemaal netjes een wandelpakje... Oké, ik was ook lid van een wandelvereniging.
1: Ja, je fluistert het werkelijk in die microfoon. Is het een trauma, Erik? Wil je erover praten?
0: Nou ja, het waren witte pakjes met groene heesjes.
1: Oh, geweldig.
0: Altijd vuil.
1: Ja, dat zal.
0: En je ging altijd, voordat je de avondvierdaagse begon, ging je altijd wandelen in andere steden. Er waren dan van die wandeltochten en zo. Ja? Ja. Vreselijk.
1: Ook nu is het wel goed dat er geen visual radio is, want Erik krimpte bijna in elkaar. Dat zegt blijkbaar niet, was het niet leuk. Maar wat is nu het bruggetje?
0: Mijn punt, nou, daarna ben ik met de scouting en met anderen mee gaan lopen. Ook als leider en zo. En dat waren toch wel eigenlijk wel feesten, hoor. Dat was gewoon 10 kilometer achter de mariniers op een gegeven moment aan. En die wisten wel van doorstappen.
1: Zeker.
0: En dan had je de intocht, echt een feestelijke intocht in de stad in Den Helder. Dat liep dan vanaf de dijk tot helemaal naar de binnenstad.
1: Oh ja.
0: En dat was achter fanfare, alles erop en eraan.
1: Ja.
0: Ja, en bergen vol met snoep.
1: Ah, daar komt de mouw uit de aap. Daar komt de mouw uit de aap. Juist, ja, ging natuurlijk om de snoep.
0: Ja, daarom wel die laatste dag. Maar goed, zometeen in het volgende uur, Jenne. We gaan het afsluiten.
1: Zeker.
0: We hebben de muziekdobbel.
1: Absoluut.
0: We hebben nog het weer. We hebben nog de doorgeefvraag.
1: Mm-hmm.
0: Ja, die heeft Jari mooi gesteld. En ja, natuurlijk gewoon muziek uit de 80er jaren.
1: Hele vette muziek uit 1988. Omdat we hopen dat het een beetje helpt als morgen het WK van start gaat. En,
0: ja.
1: Nou ja, we gaan het zien.
0: Weet je wat? We doen het met hart en ziel.
1: We doen het met hart en ziel.

0: Vechtal FM.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
0: Vechtal FM. Nieuws.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen en ook raakten tientallen mensen gewond. 4 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens televisieopnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
6: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
7: Goed man.
8: Kom uit Rotterdam, ja.
5: De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
9: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
5: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De avondshow met Erik en Astrid.

0: Ja, Billy Ocean, get out of my dreams, get into my car. Oh, die staat nu even iets te hard. Maar weet je, wat een leuk weetje erover. Het nummer Get Out of My Dreams, Get Into My Car van Billy Ocean is namelijk vooral bekend geworden van de tienercomedie License to Drive uit 1988.
1: Kijk.
0: En daarna was het ook de hit te horen in de film Striptease in 1996.
1: Ja.
0: En daar kennen de meeste mensen.
1: Dat denk ik ook, ja. Ja, dus. Dat denk ik ook. Maar welkom bij je tweede uur van de avondshow.
0: Ja, en we hebben iets leuks.
1: Jelle. Ja, we hebben iets heel leuks.
0: Jenne. Ja. Ik moet Jelle, Jenne.
1: Jenne, ja.
0: Maar, dan gaan we. Jij mag dobbelen vandaag.
1: Yes.
0: Luister, want daar komt-ie.
1: Altijd al willen doen.
2: De muziekdobbel.
0: Ja, de muziekdobbel. En dit keer uit de top 40 van het jaar 1993. Week 23. En op nummer 6, Jenne, wie staat daar?
1: Op nummer 6 staat Somebody to Love van George Michael en Queen.
0: Ja, en All That She Wants van Ace of Base op 5.
1: Informer van Snow op 4.
0: Ja, en Power of the American Natives van The Dance to Trance.
1: Die stond op 3. En op nummer 2 is er Tribal Dance van Too Unlimited.
0: Ja, en What is Love? Hathaway. Heb jij toevallig een voorkeurtje?
1: Ja, ik hoop heel erg dat er 6 wordt gegooid.
0: Oh, ik vind 3 wel eigenlijk even terug. 3 of 2?
1: Ja, en, ja, precies. Want 2, Too Unlimited, dat is ook wel trouwens grappig dat Too Unlimited ook op 2 staat. Maar dat even terzijde.
0: Even
1: dat is een soort guilty pleasure eigenlijk, hè, voor heel veel mensen, denk ik.
0: Ja,
1: ja
0: dat klopt.
1: Maar goed, heb je nog een spannend muziekje of wat ook? Of ga ik gewoon...
0: Nee, gooi maar. Dit is het. Ik ren wel door die studio heen.
1: Moet ik hem weggooien?
0: Ja, ik zet het erop telefoon af.
1: Oké, dan gaan we. Oh, dit is leuk.
0: Dat je aan het einde van de gang gooit.
1: Ja, nee, ik hou het heel beschaafd. Even kijken of ik het kan zien. Het is nummer 1. Oké. Nou, dat is leuk voor mijn eerste keer. Gelijk nummer 1 gooien. En Erik rent ondertussen terug naar zijn mengtafel. Want,
0: ik moet hem even kijken.
1: Dus we moeten hem even op gaan zoeken natuurlijk. Want 6 liedjes opzoeken, dat gaat natuurlijk een beetje snel. Maar we hebben hem gevonden, denk ik, bijna. Ja, daar staat hij onderste. Ja hoor. Hier is Hathaway. En het nummer heet...
0: Even kijken, ik moet hem even op de juiste... Oh, daar moest hij staan.
1: Ja.
0: Kijk.
1: Ja, het is ook een goede titel. Wat we deze wereld tegenwoordig ook wel kan gebruiken. Hoewel, tegenwoordig. Eigenlijk al zo lang het wereld bestaat ongeveer.
0: Ja.
1: Want What is Love? Hier is Hathaway.
2: De avondshow met Erik Rijdoor en Astrid Snelweg.
0: Nee, die
2: Snelweg.
0: Is er niet. Hé, begrijp dat dan.
1: What is love? Die is heel snel weg.
0: Ja, echt snel weg.
1: Maar deze is er wel. Ja. Ga er even lekker voor zitten. Of doe je speakers op standje ruzie met de buren. Hier is What is Love, Hathaway.

0: is Love Hathaway.
1: Zo, de nummer 1 uit 1993. En de uitkomst van onze muziekdubbel.
0: Ja, mooi hè?
1: Ja.
0: Echt ook weer zo'n jaar met muziek wat alle kanten op gaat.
1: We kregen er ook een mooi gesprek over net, toen de microfoons natuurlijk uit waren.
0: Ja.
1: Over liefde en partners en al dat soort dingen.
0: Ja, dat is dan wel mooi hè, dat je dan ook dat soort gesprekken mag voeren met elkaar.
1: Nou, zeker.
0: Lol mag hebben.
1: Ja, wat ook een belangrijk onderdeel is van dit programma, maar dat is, het leven is ook allebei hè, dat vind ik ook.
0: Ja, het is... Ja, hoe moet je het zeggen?
1: Ja, 6-7, hè?
0: Ja. Maak ik dat goed? Nee, ja, maar het is een kwestie van geven en nemen, hè?
1: Ja.
0: En soms moet je van elkaar leren. En ja, dat is... En elkaar accepteren. Want op een gegeven moment kom je inderdaad op... we hadden het er zo even over. Dat bepaalde leeftijden, dat de mensen dan uit elkaar gaan. Omdat ze vinden dat het op is. Ja, dat kan. Kan ook. Maar het is toch ook wel om elkaar...
1: Ja, als je best doet voor elkaar, ga je... Je hebt natuurlijk allemaal in je relatie wel momenten dat het minder gaat. Als je best doet voor elkaar, dan wordt het daarna weer mooier, is mijn ervaring eigenlijk. Omdat je er ook voor gewerkt hebt. Zonder wrijving geen glans. Dat is het eigenlijk
0: klopt.
1: Een beetje.
0: En de eerste die zegt van, ik heb nooit ruzie in mijn relatie. Ja, sorry.
1: Ja, die moet nog geboren worden, denk ik.
0: Oh, daar heb je wel een punt in. Ja, kijken.
1: Maar goed, we moeten nog meer dingen doen, hè?
0: Ja, we hebben nog... We hebben straks natuurlijk ook nog de doorgeefvraag.
1: Zeker, maar eerst hebben we nog een paar nieuwtjes, denk ik. Hè?
0: Even kijken, weet je wat ik ook wel even kan doen? Nou, maar dan ga ik even opzoeken. Dat doe ik straks wel even hierna. Dan gaan we even de ultrakorte berichten straks even doen.
1: Ja.
0: Dus dat is echt iets...
1: Dan moet je me even voordoen, ja, want die ken ik niet.
0: Nee, maar dat geeft niet. Dat zal ik je straks wel even doen. We gaan nog even een paar leuke berichtjes.
1: Ik heb hier bijvoorbeeld de 8e editie van de Zwemvierdaagse in Ommen.
0: Oh!
1: Van 23 tot 26 juni is de 8e editie van de Zwemvierdaagse in het openluchtbad Oldevechten. En dat is dus 4 dagen zwemmen, plezier maken en deelnemen aan allerlei activiteiten rond het bad met jong en oud. En er is natuurlijk al flink gezwommen, want het was vandaag niet echt zwemweer, maar twee weken geleden natuurlijk wel.
0: Ja.
1: En is daar natuurlijk al goed gebruik van gemaakt. En even kijken, alle deelnemers tot en met 10 jaar, die zwemmen dan 250 meter, dat zijn 10 banen. En alle andere deelnemers, die zwemmen elke dag 500 meter, dat is 20 banen. En op de laatste dag is er uiteraard een medaille.
0: Ja.
1: Maar naast zwemmen zijn er nog allerlei andere activiteiten, waaronder muntjes duiken en duiken met Duikcentrum Vechtdal. Er wordt iedere avond een verloting gehouden met prijzen die beschikbaar zijn gesteld door de middenstand van Ommen. En als je geïnteresseerd bent, dan kun je aanmelden online via de website van de KNZB. Of bij de kassa van het openluchtbad Oldevechten tot en met 23 juni. De kosten zijn bij online inschrijving 8,50, exclusief transactiekosten. En aan de kassa is het 12 euro per persoon. Het zwemmen is tussen 7 en half 9, moet ik wel goed zeggen. En wie een avond mist, kan op woensdag of vrijdagmiddag nog zwemmen tussen 2 en half 3 en tussen 2 en 5, moet ik zeggen. Nou, dus ik zou zeggen, als je houdt van zwemmen, en dan is dat een... Even kijken, dat is over 2 weekjes kun je dat dan doen in de Oldevechten in Ommen.
0: Ja, ik zit even te kijken, want ook hier is er... Nee, dat is vorig jaar. Even kijken, wat trouwens ook hier in de Nieuw-Leus ook trouwens ook zwemvierdaagse is.
1: Ja, dat gaan we even opzoeken. Dat is handig. We zijn voorzien van de gemakken om dingen op te zoeken.
0: Even kijken, wat ik... zwemvierdaagse. Het is het jaar 2026.
1: Zoek jij het even op, anders heb ik nog wat anders leuks.
0: Of heb je het al? Goed. Nee, nog niet.
1: Want bekende Ommenaren die gaan ook een groot jeugdorkest dirigeren. Tijdens Maestro van het Bos. En dat is op 20 juni in het Bostheater in Ommen. En de dirigenten zijn een wethouder, een voorzitter van de Oranje Vereniging en een conciërge. Oftewel John Weyring, conciërge van het Vechtdal College. Rico Magsino, de voorzitter van de Oranje Vereniging Ommen. En Alice van der Nieuwboer, de wethouder van onder meer cultuur, jeugd en sport. Die gaan op de zogenoemde dirigentenbok staan.
0: Ja.
1: En ze gaan het jeugdorkest leiden. En dan mag natuurlijk een vakjury en het publiek stemmen wie ze dat uiteindelijk het beste hebben vinden doen. In de afgelopen periode is al gezamenlijk toegewerkt naar dit optreden op een van de bekendste locaties van de gemeente. En Het is trouwens wel meer dan alleen het kiezen van de beste maestro. Het evenement brengt jonge muzikanten uit verschillende verenigingen samen.
0: Ja.
1: En laat zien hoeveel muzikaal talent om een rijk is. Door samen te repeteren en toe te werken naar een gezamenlijk optreden ontstaan er nieuwe contacten, ervaringen en vooral heel veel plezier in het maken van muziek.
0: Kijk, dat is mooi. Ik kan hem in Dallas even niet vinden.
1: Nee. Nou, ja. Als iemand zit te luisteren en denkt, ik weet het. We hebben ook een app hier, hè, dus je kunt gewoon naar Vechtel.
0: Weet je wat, je kan gewoon even bellen met ons.
1: Nee, bellen.
0: 05229-481048.
1: Nou, wij zeggen nog eens.
0: 05229-481048.
1: Of je gaat gewoon even appen en dan toets je in je browser vechtalfm.nl/app.
0: Ja, ja.
1: En dan kom je bij ons uit. En dan als jij weet hoe het nou zit met de zwemvierdaagse in Nieuw-Leuzen. Want dat zetten we ons even af te vragen. Want in Ommen is die dus wel. En dat is over 2 weken. In de Olde Vesten. Maar is er nou ook een in Nieuw-Leuzen? Laat het even aan ons weten.
0: Ja, goed. Ik heb nog wat leuks. We hebben hier in Nieuw-Leuzen hebben we een grote vestiging van de BAM.
1: Ja. Dat klopt. Daar rij ik altijd langs als ik hier naar de studio kom.
0: Ja, want de buren van de BAM waren gewaarschuwd. Want het leek op een grootschalig incident op het terrein van de BAM aan de Den Hulst in Nieuw-Leuzen. Maar het ging om een realistische oefening tussen de BAV van de BAM en de brandweer en politie.
1: Oké, wat oefenen ze dan?
0: Nou, een personenauto had zogenaamd een grote accucontainer geramd. Waarbij de accu in brand was geraakt met een doorslag naar de bedrijfshal. En de bestuurder van de auto moest door de brandweer en ambulancepersoneel uit de auto gehaald worden.
1: Oké.
0: Dus dat is wel heel spannend geweest. De hulp met diverse voertuigen natuurlijk, reddingsvoertuigen. Zo'n 50 hulpverleners en lotenslachtoffers waren die avond volop in actie. Totdat alle slachtoffers getraceerd en gered waren. En hierna volgt natuurlijk een evaluatie. Ja, hoe kan het ook anders? Met een gehaktbal. Ik vond dat laatste. Ik denk dat is het. Dat is hem gewoon.
1: Precies. Dus even voor de helderheid. Als je net inschakelt. Dit was dus niet echt gebeurd. Nee. Dit was een oefening.
0: Ja.
1: En een oefening. Die sluit je af.
0: Met een gehaktbal.
1: Oftewel. En als je dan s'avonds naar bed gaat. Dan zeg je. Dit was niet een gewone avond. Maar wat was het? Wonderful tonight. Hier is Eric Clapton op Vechtel FM.

0: You are wonderful tonight. Erik Clapton hier
1: mooi
0: op
1: nummer.
0: RTV 4. Ik zeg nog steeds Vechtel FM, maar moet ik nou eigenlijk
1: nee,
0: al
1: Nee, je mag gewoon Vechtel FM, RTV 4
0: gaan. Nou, mag alles
1: mag
0: door elkaar.
1: Nou, allemaal door elkaar.
0: Dat was dus nog eventjes op Vechtel FM. Maar vanaf 1 juli dus RTV 4. Dat hoorden we in het eerste uur ook van onze roofredacteur. Die we toen even interviewden. Maar dat gaan we nu allemaal niet doen. Want nu komt het hoogtepunt van het programma. Schijnt. Ik ken het niet. Maar dat komt vast helemaal goed. Want Erik heeft zometeen 2 minuten 49 seconden. Om een hele rits nieuwsberichten door te gaan nemen. Vooral evenementen. Dingen die er te doen zijn in de regio. Dus spits je oren. Let even heel goed op. Want hier is de minuut 2:49 van Erik van den Berg.
1: Ja, dat is een mooi, gelijk een mooi tempo. Even kijken. Dat was gisteren. Vandaag is er nog vandaag niks bijzonders. Donderdag 11 juni om 13:30 zomerbridsdraai van Brits Sociëteit in Dallas in de Trefkoeler Plus. Van 6 tot 8:30 geslaagde caravan. Die rijdt door de gemeente Dallassen. Even onthouden, hè, aankomende donderdag. Morgen dus de geslaagde caravan. Om 7:00 jong ouderenverlies. Walk en tak voor jongeren en iets ouderen van 20 tot 35 jaar. Bibliotheek Dallassen. En dan hebben we de vrijdag om 6:30 tot 7:00. Internationaal ontmoetingsdiner in de Trefkoeler Plus in Dallassen. Om 6:00 de 16e editie Hersenpoort toernooi bij USV Nieuw-Leusen. En dan gaan we gelijk door naar de zaterdag om 9:30 de 40e editie van het combi-toernooi bij USV. Om 10:00 inschrijving G-Parade, boten voor mensen met een beperking plus mantelzorgers. Vanaf de kade bij de fabriek in Dallassen. Om 2:00 tot 5:00 schaapscheerderfeest bij de natuurboerderij Balk in Nieuw-Leusen. Om 5:00 samen eten op de nieuwe locatie in de overkant in Dallassen. Om 7:30 de jaarlijkse korenconcert in de Maranatakerk en dan van de Grondestraat in Nieuw-Leusen. En dan gaan we naar de zondag. Ja, even tussendoor ademhalen. Om 3:00 concert in Landgoedcentrum in Veelstrum. En zondag van 14 tot en met 19 juni. Om 3:00 concert. De Blije Bijbeltent op het evenemententerrein. Aan de Bosmansweg 60 in Nieuw-Leusen. Met een dagelijks programma. Even kijken, dat was de zondag. Heb ik nog meer op de zondag? Ja, want in de omhoop treedt Bluff in het Bostheater op.
0: Kijk.
1: Ja, en om nog even terug te gaan naar zaterdag. In Ommen, Tim Knol en Misha. Gratis concert in het Bostheater om 8:30. En op dinsdag in Beersen start een excursie natuurgebied Beersen. Op de parkeerplaats in Beersen om 7:00. En een avondexcursie natuurgebied ook om 7:00. En dan zijn we aangekomen. Daar ben ik bijna de weg kwijt. De maandag hebben we nog de fietsendaags van Tour Club Dallassen. Vanaf het clubgebouw Gerne S 7A. Dinsdag om 10:00 excursie Landschap Overijssel op de Lemelenberg. Om 7:30 vergadering raadscommissie Dallassen in het gemeentehuis van Dallassen. En om 8:00 natuurlijk de welbekende gemeenteraadsvergadering. Dan gaan we nog even door naar volgende week woensdag. Natuurlijk moet je s'avonds even luisteren naar de avondshow. Om 11:00 ochtends geheugenspreekuur in de Trefkoeler Plus in Dallassen. Om 14:30 scootmobiel en de driewielertocht vanaf de Trefkoeler Plus. Ik kan er bijna niet meer uitkomen. Om 14:30 tot 8:30 straatvoetbaltoernooi van 7 tot 18 jaar. Bij de jeugdshows in de Trefkoeler Plus.
0: Nou, je hebt nog 10 seconden over. Wil je nog iets aan de wereld meegeven?
1: Mag ik nu ademhalen?
0: Dat mag jij doen, want we gaan je er even tijd voor geven ook, Erik. Om precies te zijn 3 minuten 46, want hier is de S-Express. En ze hebben een team from themselves eigenlijk. Hè?
1: Ja, het is trouwens wel een heel mooi nummer. Hè?
0: Dat, ja, dat is absoluut leuk.
1: Het is, je gaat weer echt terug naar de tijd dat ik zeg van, ja, was het maar weer zo.
0: Toen won Nederland nog eens wat.
1: Ja, dat bedoel ik. Team from S-Express, hier bij de avondshow met Jenne.
0: En Erik.

Vechtel FM wordt RTV 4. De naam verandert, wij houden je nog meer op de hoogte van het nieuws in jouw buurt. En we draaien de lekkerste muziek voor jouw dag. Je vindt ons nog steeds hier. Wij worden RTV 4.

0: Ja, Milli Vanilli. Girl is gonna miss you. Er zit trouwens een heel verhaal achter dit nummer, hè? Wist je dat, Jenne?
1: Nee.
0: Nee, dat ken ik wel. Het was een popduo uit München. Bestaande uit Fab Morvan en Rob Pilatus. Het duo werd in 1988 opgericht. En ze wonnen verschillende prijzen. Waaronder, nou moet ik even heel goed kijken, een Golden Globe. Of een Grammy, een Grammy. Maar er gingen ook geruchten dat Milli Vanilli niet zong zelf. Dat ze niet zelf zongen.
1: Nou ja zeg.
0: Ja.
1: Ze hadden nog geen AI toen.
0: Nee, maar vanwege hun Frans en Duitse accenten en een storing tijdens een live optreden. Nadat ze een van die zangers onder druk hadden gezet om hen te laten zingen, bevestigden ze in 1990 dat hun zang door andere zangers werd verzorgd, wat leidde tot een tegenreactie. Hun muziek werd uit de radiorotatie gehaald, hun Grammy werd ingetrokken. En ze werden zelfs, hun hele albums en al dat soort dingen werden verwijderd en weggegooid. Dus als je zo'n album nog hebt, en het gaat vooral om het album Girl You Know It's True.
1: Erg toepasselijke titel.
0: dan heb je gewoon een collectors item. En er zijn een collectors item, veel geld waard. Er zijn diverse rechtszaken geweest. Dus hoe je door de mand kan vallen in die tijd.
1: Nou hè,
0: poep. Zonder AI.
1: Nou. Maar ja, met AI kan je ook door de mand vallen.
0: Oh, en goed ook trouwens.
1: Zo, de knetters. Maar dat is een ander onderwerp. Want daar hadden we het nu niet over.
0: Nee, oh, we hebben de doorgeefvraag. Ach.
1: Ja, de doorgeefvraag, precies.
0: Ach, jongens, joh, ik vergeet het.
1: De doorgeefvraag. Die gaat wel over muziek, geloof ik. Als ik het goed heb onthouden.
0: Doorgeefvraag.
1: Want de doorgeefvraag van vandaag is...
0: Ja, die komt bij van Jari. Als je voor één dag zou kunnen ruilen met een artiest, met welke artiest zou je dat dan doen?
1: Poeh. Ik vind dat een heel moeilijke vraag, weet je dat?
0: Ja. Nou, ik ben het met je eens.
1: Moet het een artiest zijn die nu nog actief is? Mag het er ook een van?
0: Hoeft niet. Mag ook nog een van vroeger. Dat is algemeen.
1: Oké. Okay. En dan moet het een muziekartiest zijn of mag het ook iets anders zijn?
0: Nou ja, er staat artiest. En welk artiest zou je dan ruilen? Er staat niet bij specifiek.
1: Weet je wat mij leuk had geleken? Nou? Het is van vroeger. Maar om Adriaan te zijn, van Bassie en Adriaan.
0: Oh, dat zie ik je wel.
1: Ja, dat is echt leuk. Dat lijkt me echt leuk.
0: Eigenlijk, hè? Ja. Ja.
1: Zo'n beetje zo de wetenschappelijk. En dan Bassie, pas op. En dan gaan we rennen. En dan...
0: Sapper de flap.
1: En dan komt... Nee, dat was wat anders.
0: Oh, dat was anders.
1: Oh. Maar maakt niet uit. Maakt niet uit. Dan ga je dingen aan de binnenkant van je ogen bekijken. Zo. Dat was Bassie en Adriaan.
0: Oh ja. En met de blikken ding. Hoe heet dat beest?
1: Robot. De robot Robin.
0: Robin, ja.
1: Ja. Die allerlei dingen kon. Die AI zelfs nu nog niet kan. Dus wat dat betreft, dat is een interessante ding.
0: Ja, ja, en daar moet ik natuurlijk.
1: En ze reizen natuurlijk de hele wereld over.
0: Ja, in zo'n Matra Simca was het. Zo'n hoog. Ja. Dat zou tegenwoordig zou het een SUV heten. En daarna in zo'n Honda Prelude.
1: Ja, met die oogjes die ze open gaan.
0: Ik mag geen reclame, hè? Simca Matra, Honda Prelude. Wat hebben we nog meer tegenwoordig? Chevrolet Matisse.
1: Dik veel, ja.
0: Ja, ik moet er drie
1: noemen. Volkswagen.
0: Audi. BYD.
1: Maar in ieder geval, om de vraag van Jari te beantwoorden. Dat had me wel leuk gelijk om mee te doen in zo'n serie. En daar mee te denken ook. Het is echt een vrij low budget, maar het zit geniaal in elkaar. Dus dat is eigenlijk heel erg knap. Hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. Met een heel beperkt budget.
0: Ja.
1: Toch een heel spannende serie te maken. Waar, ik herinner me gewoon, dat werd vroeger dus wekelijks uitgezonden.
0: Ja, en dat
1: je moest
0: ook
1: een week wachten op de volgende aflevering. En dat deed je dus ook. Want je zat in spanning. Oh, het was weer, ik weet niet meer, ik dacht vrijdag, maar dat weet ik niet meer helemaal zeker. Dat het werd uitgezonden.
0: Ja, nee,
1: en dan zat je gewoon voor de buis, want je wilde weten hoe het verder liep met de baron. Trommels, trommels, nog eens trommels.
0: Ja, dat
1: en
0: klopt.
1: B12 en nee, niet B100 en Vlugge Jaapie en noem alle figuren uit die serie maar op. Ja, nee, dat lijkt mij leuk om daar mee te brengen.
0: Ja, ik ga een totale andere kant op.
1: Ja, vertel. Ja, met wie zou jij willen ruilen?
0: Nou, met Jennifer Lopez.
1: Wat?
0: Ja, het klinkt misschien raar.
1: Ja, dat klinkt best wel raar. Dat moet je even uitleggen.
0: Ja, nee. zij heeft... natuurlijk, zij heeft ook een relatie gehad. Ze is ondertussen al jaren vrijgezel. En ik volg bepaalde dingen. En zij heeft een hele mooie uitspraak gedaan. Jennifer Lopez die is namelijk gelukkig als vrijgezel. Dat vertelde ze in het programma van Jim Kimmel. Alsjeblieft. En er werd gevraagd van... Goh, zou je dan weer getrouwd willen zijn? Nou, dat zegt ze alsjeblieft niet. Ik had dit veel eerder jaar doen. Prettig alleen voelt soms heel goed. En ik kan mijn eigen ding doen. En er zit nog meer, heel veel meer dingen in die interviews en het hele verhaal erachter. En ja, zij doet best wel, ondanks dat ze een grote carrière heeft, hè, is ze toch wel heel veel op de achtergrond. Je weet weinig van het privéleven, maar toch zijn er verrassende mooie uitspraken die zij kan doen.
1: Oké.
0: En ja, dat vind ik, dat soort mensen, dat mag ik graag.
1: Ja.
0: Die hoeven niet, net zoals Madonna en noem maar op, dan ga ik gelijk weer volledig de andere kant op, zo extreem bezig te zijn.
1: Nee.
0: En dan nog vals zingen op een songfestival.
1: Ja, weet je, aan de andere kant, dat is ook wel waar. Dat herken ik zelf ook wel. Ja. Artiesten zijn ook wel mensen.
0: Ja.
1: En die staan ook wel eens een keer op dat ze niet zo goed hebben geslapen. Of dat de stem het niet helemaal doet. Of weet ik veel wat.
0: Klopt.
1: En tegenwoordig word je natuurlijk heel snel gecanceld. Dat is best wel jammer. Of inderdaad, als je dan een keer op een heel belangrijk iets, zoals het Eurovision Songfestival, een keer wat minder doet, word je dat heel lang achterna gedragen.
0: Klopt, eens.
1: En dat houdt ook sommige mensen tegen om artiest te worden. En dat vind ik dan weer jammer, want daardoor lopen we ook heel veel talent mis.
0: Ja, eens. Maar aan de andere kant, zoals bepaalde artiesten ook hun privéleven echt privé kunnen houden. Weet
1: dat
0: je wat? Dat vind ik, dat taant voor mij toch wel respect van en mooi afgesloten. He, want er wordt al genoeg gezeurd in de wereld.
1: Precies, er wordt al meer dan genoeg gezeurd. Ja, ja.
0: Dus, hey, maar Janem, ik heb altijd de machtige, mijn tijdelijke sidekick en zo. Die mag altijd een nummer uitkiezen, die die zelf wil.
1: Ja,
0: he, wat en leuk. Dan vind ik dat leuk. We hebben toch ook wel een bepaalde gezamenlijke deler.
1: Zeker.
0: Qua muziek.
1: Absoluut. En ik heb natuurlijk Fate Radio gemaakt heel lang.
0: En ik heb daarvoor jaren het programma Rally Pop gemaakt.
1: Ja.
0: En dat zijn toch wel dingen die heel. Eigenlijk dezelfde soort muziek.
1: Ja.
0: Letterlijk en figuurlijk. Ja. Dezelfde artiesten. Sommige heb jij nieuwere artiesten.
1: Ja. Tegenwoordig is de dance en zo ook best wel in upcoming in de christelijke scene. Dat heb jij waarschijnlijk niet veel gedraaid.
0: Nee.
1: Maar ik wel. En dat vonden tieners natuurlijk leuk. Fate Radio was ook echt voor tieners. Bedoeld. Dus dat soort muziek zat er ook in. Maar ook wel heel andere muziek hoor.
0: Maar wat heb jij voor ons wat hebben we, ja. Waar zijn we samen tot een compromis, tot er iets moois gekomen?
1: Nou ja, voor King & Country, hè?
0: Ja, dat is een
1: heerlijke plaat. En hun bekendste, denk ik wel, is Burn the Ships. Die kreeg zelfs een goldstatus in Amerika in 2018.
0: Ja.
1: Dus dat is natuurlijk ook best wel bijzonder voor een christelijk nummer, zelfs in Amerika. Hoewel dat natuurlijk wel een christelijker land is. In ieder geval in aantallen dan in Nederland. Maar ze hebben natuurlijk nog heel veel meer gedaan. Maar dat nummer Burn the Ships. Dat is gewoon een heerlijk om even op los te gaan. Dus wat dat betreft.
0: Ik ga, weet je wat, ik zet hem gewoon even. Het is inderdaad. Burn.
1: Ja, en die is denk ik leuk om even te laten horen. Niet om te laten zien van jongens, ga allemaal ineens allemaal andere muziek luisteren. Dat hoeft helemaal niet. Maar juist in het kader van laten we eens breder kijken met elkaar. Hè? Laten we eens kijken. Ja, dat ja. Oh, wat heerlijk. Het begint al heerlijk voor King & Country. Hier op Vechtal FM. Hier is Burn.

0: Oh, 48 uur.
1: 48, ja. Nou, dit is een mooi nummer. Voor King & Country. Burn These Ships. Dat is een goede band. Ik zou even op Spotify of andere social media muziek gaan kijken. Maar echt... Ja, we gaan gewoon door met ze. Ik heb de smaak weer te pakken.
2: Heerlijk, ja.
1: Heerlijk. We gaan even een beetje het weerbericht doen. Als jij hem ervoor hebt, dan zal ik eens even een heel mooi... Daar heb ik een oude... Nu mag het nog, hè? Dit mag nog. Moet je goed opletten. Daar komt-ie, hè? Ik kan het even niet laten.
2: Dat is een gouden ouwe, ja.
1: Ja. De weersverwacht weer van de aankomende tijd. Dat ziet er goed uit.
2: Ja, het wordt vannacht een graadje of 8 à 9 in de Dalfsen omgeving. Ja. Met een hele zwakke zuid-zuidwestenwind. Windkracht 1, dus het waait bijna niet. Morgen overdag is de wind ook ietsje sterker. Windkracht 2 en in de middag windkracht 3. En de temperatuur wordt dan zo'n 16 à 17 graden. Ja. Het blijft de hele dag bewolkt, maar over het algemeen wel droog. Alleen in het begin van de middag kan er een enkel buitje vallen.
1: Ja, en we gaan dan even kijken, we gaan toch nog even een stukje verder richting het weekend. De vrijdag, ja.
2: Even kijken. De vrijdag, ja, die wordt ietsje warmer. Wel wat meer regen in de ochtend verwacht. Vanaf de middag klaart het wat op.
1: Tot begin van de avond, tot een uur of vijf, dan gaat het weer regenen. En dan wordt het zo maximaal 19 graden hier in de buurt. En dan,
2: dat ziet er al een heel stuk beter uit. En als we nog eventjes verder klikken naar de 14.

0: ook even kijken. Ja, komt u maar. Daar is Omdenken. Dat zijn altijd wel hele leuke...
1: Omdenken met Erik. Een nieuwe rubriek hier op Festival
0: FM. Nee, dat is al een oude rubriek. Hè?
1: Nou, dat is al een hele oude rubriek. Heet hij ook zo? Omdenken met Erik?
0: Nee, of, gewoon de Omdenkertjes.
1: De Omdenkertjes.
0: De Omdenkertjes. Ja. Even tijd voor bezinning.
1: Dan moet je wel even omdenken, ja. Okay. Ja, we hebben nog 6 minuten, dus knal hem erin,
0: nou,
1: zou ik zeggen.
0: Nou, nee, we hebben iets minder. We hebben nog, even kijken, 1 minuut. Eigenlijk.
1: Oh, oké. Okay. Nou, dan sluiten we af met de omdenker.
0: Ja, nou, met misschien wel 2. Wat je aanpakt wordt steeds makkelijker. Wat je uitstelt steeds moeilijker.
1: Dat is waar. Dus ik ben blij dat ik het niet heb uitgesteld, Erik, om hier vanavond bij jou te gast te zijn.
0: Nee, daarom. Want de meeste opvoedingsproblemen zijn niet het gevolg van het gedrag van onze kinderen, maar van onze neiging ze op te voeden. Oh, die is zo.
1: Oké, daar moeten we even over nadenken.
0: Ja,
1: inderdaad.
0: Heb ik nog eentje om allemaal af te sluiten? Eens even kijken, ik heb nog 30 seconden ongeveer.
1: Zal ik dan doen die ik net tegen jou zei?
0: Ja.
1: Zal ik dat eens doen? Ja. Want we hadden het over relaties en over liefde en zo. En toen zei ik, want die heb ik zelf ooit een keer gehoord en altijd goed onthouden. Als het gras bij de buren groener lijkt, dan moet je je eigen gras misschien eens water geven.
0: Ik vind dat wel heel mooi.
1: Ja.
0: Jenna, mag ik jou danken? Dat jij werd ingevallen voor Astrid.
1: Heel graag gedaan, Erik.
0: Dankjewel. Volgende week heb ik Jari. Dus ik ga echt uit alle gelederen van de omroep. Komen ze gezellig
1: langs
0: met mij een avondje presenteren.
1: Nou, heel
0: en
1: leuk.
0: Ik wou er toch even heel sweet uitgaan.
1: La la la la la, zeker.
0: Ja, sweet la la long van In een Cirkel. Jenna, dankjewel.

0: Vechtal FM.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw. Bouw via BOVO-opleidingen en ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
5: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
0: Vechtal FM Nieuws.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. De 21 andere bemanningsleden zijn gered. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan omdat in de producten delen van runderen zouden zijn verwerkt die niet geschikt zijn om op te eten. Ook zou soms bedorven vlees zijn bewerkt. Het bedrijf werd gesloten en de leiding opgepakt. Uit nieuw onderzoek van de NVWA blijkt dat het bedrijf in Nuenen vaker ongeschikt vlees verwerkte dan gedacht. De Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom voorlopig niet aanbesteed. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er bij onderhoud kritisch wordt gekeken naar projecten die nu echt moeten gebeuren of nog even kunnen wachten.
7: Omdat we juist die basis weer op orde willen brengen. Te lang hebben we dat onderhoud voor ons uitgeschoven. Is vooral focus geweest op nieuwe aanleg. En we moeten die basis echt op orde houden om te voorkomen dat onze infrastructuur echt verpietert in Nederland. Ja, en daarvoor zullen we ook moeten kiezen.
6: Voor zo'n 100 kilometer aan asfalt in Noord-Nederland geldt dat het daardoor de komende jaren niet kan worden vervangen. Het KNMI gaat eerder en preciezer waarschuwen voor extreme weersomstandigheden. Nu nog worden waarschuwingen afgegeven per provincie, maar dat gaat veranderen. Het Weerinstituut wil waarschuwingen op den duur op dezelfde manier versturen als een NL Alert. Het weer vanavond verspreidt over het land wat buien, soms met onweer. Morgen zon, wolken en 's middags regen bij 17 graden.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Stop lying.
1: Weet je nog?
2: Radio Neurussen met het lokale nieuwsoverzicht.
3: De streek met een eigen stem.
1: Eén stem, drie frequenties. Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
1: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Eersen, Vilsteun.
6: Samen zijn we RTV4.

0: Vechtal FM.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Schat, volgende week hebben we jouw feest. En wie hebt nog niks kloor? Geen tent, geen tovels, geen catering.
3: Dan bel je toch Twente Verhuur?
2: Doet hij dat ook dan?
3: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
2: En dan zitten wij straks met afwas.
3: Zelfs dat doen ze voor je.
2: Goh, lekker hoor.
3: Van twenteverhuur.nl.
4: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op BOVO-opleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
3: Nee joh, Twente regelt alles.
2: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
3: Twenteverhuur.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
6: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
5: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan...

0: allemaal starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Het weer verspreidt over het land nog wat buien, soms met onweer. Morgen afwisselend bewolkt bij 17 graden.
1: Dit is Vechtel FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwleusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Leersen, Vilsteun.

0: Vechtal FM.
1: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen. De specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voor deze

0: stevige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
1: Vechtal FM. Nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat de agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus en een auto. In hun auto's werden fakkels aangestoken en voorwerpen naar de hulpdiensten gegooid. De relschoppers riepen teksten als buitenlanders eruit. Bij de mesaanval maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met niet-EU-landen, bijvoorbeeld over de mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. 21 bemanningsleden zijn gered. Paus Leo heeft de Jezus Christus toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koning Felipe en zijn koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad. Inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag opnieuw buien en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM.

ogen, het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
1: Vechtal FM. Nieuws.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen in Iran onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere 3 wethouders dat niet. De 3 stapten vanavond ook op omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Railschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld op Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben er weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken worden gemaakt met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwleusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
3: Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.
4: Samen zijn we.
3: Dit is Vechtal FM.

0: van Vechtdal FM. Kensington. En dit is nieuw.
1: Hoi, Aniek hier. En dit is mijn nieuwe single Let It Out op Vechtdal FM.
0: Vechtdal FM.
1: Bye.

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Manik Zampersen met het NOS Journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse

0: Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de onderhandelingen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Paus Leo heeft de Jezus Christus toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. De inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer. Hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtel FM. De nacht van Vechtel FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwleusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
7: Vechtal FM.
8: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

0: Digital FM Nieuws.
1: Manik Zampersen met het NOS Journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger begon een paar uur geleden met nieuwe aanvallen. President Trump had die al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. In meerdere steden in Iran zijn explosies gemeld. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Railschoppers zochten net als een dag eerder de confrontatie met de politie. Die zetten een waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De rellen waren wel minder hevig dan dinsdagavond, toen een protest tegen immigratie uitliep op racistisch geweld. Railschoppers vielen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Aanleiding voor het protest in Noord-Ierland was een brute mesaanval door een migrant uit Soedan. De laatste oefenwedstrijd van Portugal is gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. De Portugese doelpunten werden gemaakt door Neto en oud-Ajaxiet Conceição. Portugal speelt volgende week woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Congo. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.